0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: RTV.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: strakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV
2: Parkstad. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteerden onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: brakken zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: volle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Met mooie sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1-reis via morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders nu al volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken, voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
10: De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt.
14: Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
15: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Bruno Mars, Rosé en Apete.
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen! Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Jip en ik zorg ervoor dat je me tot 12 uur met de allerlekste track sound zondag goed begint. Ja, en Bruno Mars, die hoorde ze net hier op RTW Park zat. Ik hoor echt van iedereen die is gegaan dat het echt een van de vetste concerten was die hij ooit heeft gezien. Echt geweldig. Zometeen ook U2, Walk On komt eraan, geeft ook geweldige concerten. Ja, en dat nummer is opgedragen aan de B. Mason, oppositieleider.
2: Goedemorgen!
0: Nou, dan weet je dat ook weer, hè?

Nielson Bluff. En Mannenhart hoorde hier op Echte Wee Parkstad. Vorige week, precies een week geleden, heb ik deze track live gehoord op Park City Live. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Chip. En zometeen heb ik de track van vandaag voor je. Een nummer dat ik heb gekozen voor de activiteiten en sfeer van deze zondag 12 juli 2026. Eerst lekker verven met de Verve, snap je? Bittersweet Symphony.

Markstad. Goedemorgen, jippie. En we beginnen altijd de show met de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de actualiteit en sfeer van deze zondag 12 juli 2026. Ja, het is vandaag natuurlijk bloedje warm en het is kapot heet. Daar had ik natuurlijk de track van vandaag in kunnen vernoemen. Maar ik heb vandaag iets anders bedacht. Namelijk, het is vandaag niet alleen Internationale Dag van de Hoop, maar ook Internationale Dag tegen de Zand- en Stofstormen. Ja, de zand- en stofstormen. Daarom vond ik dit een heel goed moment om Jared te draaien. De track van vandaag is voor Sandstorm.

0: Crazy Abrams, I miss you, I'm sorry. Zometeen nog veel meer muziek van de Waterboys. Ook Ilse de Lange komt eraan.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Hey man, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
0: Goedemorgen, Jip hier. Zometeen Rutger van Barneveld. Ook de Waterboys komen eraan. Nou ja, water heb je wel even nodig vandaag, hè? RTV Parkstad. Eerst Ilse de Lange

The Wall of the Moon hier op de zondagochtend van RTV Parkstad. Fijn dat je erbij bent. Straks om 11:45 een nieuwe tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Ja, en die is een beetje veranderd ten opzichte van gisteren. Normaal doe ik het hele weekend hetzelfde. Maar ik ga dus een andere zometeen aan jou voorstellen. Eerste ex-tip van Jip van 2 weken geleden. Rutger van Barneveld. Dit is Hoele Zomer.

radio zonder RTV Parkstad is als de zomer zonder Flowrider.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de

0: hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend?

0: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip Hansen.

Frequencies. Ja, de fluitje, dat is voor de WK-finale over precies 1 week. Dan zal de WK-finale plaatsvinden. En daar heeft de FIFA iets op bedacht, namelijk de halftime show. Ze hebben gewoon van de Super Bowl het overgenomen. Ze gaan dus allemaal artiesten laten komen die in de rust hun optreden mogen geven. Met onder andere op de line-up Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy. Justin Bieber is ook al afgelopen week toegevoegd aan die line-up. En degene die het mag regisseren, dat is Chris Martin, de zanger van Coldplay. Ja, dat gaat dus echt geweldig worden. Ben je niet fan van voetbal, ben je wel fan van muziek, moet je alsnog kijken naar die finale. Dit is Viva La Vida.

Chris Cross Amsterdam en Sex. Hier op Echte Wipparks zat. Goedemorgen, Jip hier. En naast ik erg fan ben van muziek en van de radio, ben ik ook erg fan van festivals. Vind ik superleuk. Dit weekend bijvoorbeeld heel veel festivals aan de gang. En daar word ik helemaal blij. Mad Cool in Spanje. 21 Pilots treden op. Pulp, Nick Cave en de Bad Seeds. Royal Park Live, dat is heel leuk. Dat is bij een koninklijk kasteel hier in Nederland. Daar treden onder andere op James Arthur, Raccoon, Nile, Watches en Seat. Vanavond Suzanne en Freek. Ook heel erg leuk. En ook de Voice winnaar waarmee Suzanne en Freek de Voice hebben gewonnen. Ruben Hillen is daarbij. NOS Alive is in Portugal, in Lissabon. De Foo Fighters treden op. 21 Pilots daar ook. Florence Plus Machine. Awakenings in Hilvarenbeek vandaag. Met de Bad Boombox, Bart Skills en Tklar. Ja, die namen ken je misschien niet, maar dat zijn echt goede dance acts. Bospop dan, dit weekend in Weert, hier dichtbij in Limburg. Ja, daar kan je nog eens en nog kaarten te koop met bijvoorbeeld Moby, Triggerfinger en Anouk staat er ook. En in Rotterdam, North Sea Jazz dit weekend met de Burna Boy en Sienna Spyro op de line-up. En over Bospop nog even, deze man staat er vanavond als headliner. Ik heb het over Lenny Kravitz en Fly Away.

0: Damiano David en The First Time. Zometeen nog veel meer muziek van Azwet en Keen. Komt eraan.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
7: We hebben eindelijk wel eens een keertje leuke muziek.
8: Ja. Nou Martien, dan ben je bij het goede adres hoor. Goedemorgen, dit is RTV Parkstad met zometeen Aswit na Keen. Silence by the Night. RTV.

0: Ass Wet. En grappig genoeg was Don't Turn Around helemaal geen reggae hit in de top. Het nummer begon zijn leven namelijk als de B-kant van Tina Turner's Typical Male. En pas toen Ass Wet er een reggae versie van maakte, toen werden de nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. En jaren later heeft de Ace of Base daar ook nog een wereldhit mee gescoord. Hè? Ja, daar ken je er misschien ook een beetje van. Je hoorde dus West Red en Don't Turn Around hier op RTW Parkstad. En dit is Tino Martin en Anouk, voor je het weet.
1: Voor

Way to Love. Hoorde hier bij Echte Weer Parkstad. En daarvoor ook nog Sarah Arsen, Midnight Sun en Tino Martin en een hoek. Voor je het weet. Ja, en weet je nou niet wat je vandaag moet doen? Ben je een beetje aan het vervelen? Dan ben ik de uitgewezen persoon voor je. Ik weet wat er te doen is in Parkstad. Ik heb de agenda erbij gepakt. In Kerkrade kun je naar Trots in Textiel. In Kerkrade kan je natuurlijk ook naar JMC. Daar gaan we het straks over hebben. Maar dus ook naar Trots in Textiel. Dat is ook superleuk om te bekijken. Zoek dat eens op, daar kun je erheen. Dan in Simpelveld fietsen over de Parkstadroute. In Schinnen, de Alfa Bierbrouwerij, rondleiding. Je kan ook naar een demonstratie van Ina van Zijl. Zij heeft een tentoonstelling daar. Where are you from? In Heerlen. Romeins ommetje met gids, dat kan ook in Heerlen. Kerkrade, een historische rondleiding van Abdij, Rodduk en in Schinnen. Kun je lekker wijntjes drinken op het Wijnland. Een superleuk concept, kun je dus ook heen. En denk je nou, ik wil gewoon lekker blijven luisteren naar de muziek hier op RTW Parkstad. Dat kan ook.

0: te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: ik had een pulken niet gezien, maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
0: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Kom binnen!
11: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip Hansen.

Playbox zat. Zometeen muziek van Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Eerst ga ik even mijn innerlijke weerman weer naar boven halen. Und morgen. Ja, daar komt-ie. Ja, het weer. Zo, het wordt warm komende week. Vandaag is het al warm, 31 graden hier in Limburg. En maandag 31, dinsdag zelfs 32 en woensdag 33 graden. Zo, hé. Nou gaat het ietsjes afkoelen. Vanaf zaterdag dan is het weer 26 graden. Maar alsnog, het blijft echt heerlijk, heerlijk weer. Om van te genieten, kun je wel zeggen. En om ook van te genieten. Gewoon lekkere zomerse muziek. Dat past bij vandaag. Shakira, Shakira.

Draai die krant. Het is de weekend tijd voor WMC. Het eerste weekend is van start tot en met 1 augustus gaan we daarmee door natuurlijk in Kerkrade. En vandaag zijn er veel wedstrijden op het programma. In Parse Limburg Stadion is zo net de Mars en Show wedstrijden begonnen om 11 uur. Ja, ook vanochtend al begonnen om 10 uur. De Brassband Concert Divisie wedstrijden in de Rode Hal. En de Brassband Tweede Divisie wedstrijden in het Kerkrade Theater. Ja, die wedstrijden zijn dus vandaag allemaal bezig. Maar denk nou, ik wil helemaal niet in de wedstrijden. Ik wil lekker feesten. Dat kan ook op WMC, namelijk op de maat, zoals ze het noemen. Ja, en zondag, vandaag dus, staat daar Das Tirol Team. Kun je dus lekker naar de Alpen. Doe je net alsof je in de Alpen bent. Doe je zo'n Tiroler pakje aan. En dan kom je gewoon de markt op in Kerkrade. Dat kan dus vandaag bij het WMC. Je kan ook gewoon lekker thuis blijven en lekker luisteren naar de muziek van RTV Parkstad. Met nu Afrojack, I'll Never Forget You.

0: Applejack en Never Forget You. Zometeen een van mijn favoriete Nederlandstalige klassiekers. Count the Crows en Bluff komen eraan.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. Iran heeft naar eigen zeggen ook de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al twee vrachtschepen aan. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om de vlinders die ze in hun tuin zien te melden. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
3: Zometeen de tip van je...
4: Wat goed!
3: Ja toch, eerst Kaanse Koos en Bluff, Holiday in Spain.
1: RTV.

Pain hoorde je bij RTV Parkstad. Zometeen muziek van Roxette. Ook Pink komt eraan en What About Us. Net zoals mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip, die hoor je zometeen. En ik heb er iets anders aan gedaan. Normaal doe ik altijd in hetzelfde weekend twee keer de tip van Jip draaien. Maar ik vond die van gisteren heel lekker. Die zal ik volgende week zeker ook nog een keer draaien. Maar ik vond nog eentje. En die vind ik ook echt heel lekker. Heb ik ook echt heel vaak op repeat staan. Die ga je zometeen dus horen na Michael Jackson en You Rock My World.

Pink en What About Us. Zie je op RTV Parkstad. Zometeen neemt Mark Mertens weer het stokje over met de zondagmiddag lunch. Eerst nog de tip van Jip, mijn favoriete track van dit moment. En normaal doe ik altijd in het weekend elke dag hetzelfde. Op zaterdag en zondag draait dan dezelfde track als tip van Jip. Maar ik kon zo niet kiezen dat ik toch vandaag een andere track ga doen dan gisteren. Dat betekent niet dat ik ver door het oog van de nacht die ik gisteren als tip van Jip heb gedraaid niet lekker vind, hè. Dat is ook echt een van mijn favoriete tracks van dit moment. Maar moet je eens even luisteren naar dit intro. Ja, maar dat klinkt toch ook lekker zomers, hè? Dat is meteen lekker barbecue, de zon volop en zonsondergang, zo voelt dat meteen. Ja, en daarom vind ik het ook zo'n lekkere track. Hij is al langer uit en hij is van Jennifer Lopez en David Guetta.

Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight. Mijn favoriete track van dit moment, de tip van Jip van vandaag. Wil je nou alle tip van Jip tot nu toe checken? Ga naar de gelijknamige playlist tip van Jip-echt TV Parkstad. Dat was hem alweer, de zondagochtendshow. Mij hoor je vanmiddag weer vanaf

0: Drenthe via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde?
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Met mooie sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1-reis via morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wek op?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends altijd lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
11: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer. Alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered.

0: Noord-Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij Taxi Centrale.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zondagmiddag van RTV Parkstad. De weekendlunchshow tot aan 2 uur. Maar die beginnen we niet voordat we eventjes de duimpjes omhoog hebben gedaan voor Jip. Volgende week zaterdag is die, eventjes om in 27 MC-termen te spreken, vanaf 9 uur weer staande bij hier op RTV Parkstad. Hij is zometeen als tweede track een nummer uit de jaren 90 van Skibby en King Lover. Maar nu eerst 80's muziek van Sinita. Ken je dan nog? Een Toy Boy.

Skibby, dat is een plaats in Denemarken. Maar ook een wielrenner, Jesper Skibby, in het peloton een bekende naam. Maar wij hebben het hier over Patrick Oskam, die Skibby als artiestennaam had in de jaren 90. I started a joke. Over een minuutje of zeven, Billy Ocean op je radio. Get out of my dreams, get into my car. Maar eerst Alan Walker.

van de grootste hits, misschien wel de grootste, van Billy Ocean. Get Out of My Dreams, Get Into My Car op RTV Parkstad. 76 is hij inmiddels, maar hij is nog steeds aan het toeren. Dat doet hij op het ogenblik door Engeland en ook Ierland. Vanavond staat hij bijvoorbeeld in Halifax. Ik moet het ook een beetje bekakt zeggen, hè. Nu de man die in april 2027, dat is nog eventjes, weer gaat proberen om Ahoy een aantal keren helemaal uit te verkopen. Zijn naam Gustav Stephanus Modestus Mewis. Een tranige lachen.

Ja. Een beetje een Nederlands hoekje. Daar was je in terechtgekomen hier op RTV Parkstad. Eerst hoorde je Guus Meeuwis en zojuist The Opposites en Licht Uit. De kalender die geeft vandaag 12 juli 2026 aan. Op het Vrijthof in Maastricht. Daar treedt vanavond André Rieu met zijn Strauss Orkest op. En het is ook de laatste dag van Bospop in Weert. En daar krijg je voorgeschoteld niemand minder dan Lenny Kravitz. Maar ook Anouk, The Counting Crows, Chris Isaak en OMD. Hier bij RTV Parkstad krijg je de 20 minuten hits om een rij non-stop en Brussel vrij voorgeschoteld. Met op zondag enkel en alleen foute hits. Je hoort onder andere...

0: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: Helemaal fout en breuzelvrij. Ze kwamen zojuist aan je voorbij. Met Bobby Brown, Luisa Fernandez, Craig McLachlan en Check 1-2. Donna Summer en zojuist Bucks Fizz en The Land of Make-Believe.
1: Radio Retro.
0: En die Radio Retro die komt van halverwege de jaren 80. Ik noemde ze net al als gasten op Bospop vandaag. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Nou, de Radio

0: Nieuwe hit van de OMD op je radio. Dat dus. Dat was dus de Radio Retro. Deel 2 van de Weekend Lunch Show zit er zometeen aan te komen. Na enen, hou je radio hier.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika in de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren

0: jaren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over één op deze zondag 12 juli 2026. Deel 2 van de Weekend Lunch Show is zojuist officieel begonnen. En zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. Maar nu eerst de grootste hit, die Christine McVie, die vandaag jarig zou zijn, waren ze nog in leven, geschreven heeft voor Fleetwood Mac. Everywhere is nu...

Darkstad. Terug naar de jaren 90.

0: 1995, toen je deze track heel vaak op de radio hoort. En nu dan als 90's track in de Weekend Lunch Show, E-Type and This Is The Way. Een dikke 7 minuten tot aan Herman Brood en Saturday Night. Nu eerst op je radio Train en Hazel Sister.
1: Hey!

0: Shaggy en Mohambi die klonken door Zuid-Limburg via FM 89.2, DAB+ en in de rest van de wereld via rtvparkstad.nl met I Need Your Love.
1: Attentie, hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Een huwelijksaanzoek. Een heleboel mensen, ja, die hebben dat wel eens gedaan of die hebben het gehad. En dan denk je, nou ja, wij mensen zijn de enige die dat doen. Maar dat is niet waar, want ook pinguïns die doen dat. De mannelijke pinguïns, die zoeken zorgvuldig het mooiste, gladste kiezelsteentje uit. En als het vrouwtje het aangeboden steentje accepteert, dan is het een match.
2: Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid.
0: Zometeen hoor je hier de 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij. Zondag in de Weekend Lunch Show zijn dat alleen maar tracks uit het genre fout. Je hoort onder andere...

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: Het is niet te bevatten hoe snel het eigenlijk gaat. Hè? De 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Je hoorde er voorbij komen Anita Ward en Ring My Bell. Boney M, Gotta Go Home, DeBarge, ook Silver en zojuist Tour Unlimited en Never Surrender.
1: Radio Retro.
0: En die Radio Retro die is inmiddels al 47 jaar oud, maar je zou hem ook nog vandaag de dag gewoon kunnen uitbrengen. En dan werd het net zo'n grote hit als toen. Dit is ELO, The Electric Light Orchestra. Don't Bring Me

0: een andere auto beter stijl. En meer route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360800.

uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Vandaag de Parkstad. Komende twee uur nemen we weer alle tijd voor heerlijke muziek, mooie verhalen, inspirerende gedachten en vooral een ontspannen zondagmiddag. Ja, je hoorde Rutger met zwoele zomernachten. Die hebben we misschien de afgelopen nacht gehad. En de komende nacht ook nog. Een aantal dagjes. Ja, het is eventjes bijten. Het is eventjes uitzweten. Okay. En Afrika zojuist met Toto.
1: En die was zo lekker. Okay.
0: Lekker muziek heb ik voor je op deze zondagmiddag. Geniet van de dag. Geniet van het weer. Geniet van de muziek. Zoals deze. Terug naar 1976. Hier zijn de Tramps. En die heerlijke plaat. En lekkere

Send Me Your Love. To Your New Order. Dat was Adele. Tramps ervoor met Hold Back the Night. Ja. Hey, rust is geen tijdsverspilling, maar nieuwe energie verzamelen. Dat is rust. Ja.

0: Beethoven Mad. En dat was Coolio met See You When I Get When You Get There. Uit de jaren 90. Hey, en ze komen de antwoorden met de lange breuzevrije hits. Vanessa Carlton, Rob De Nijs, Bruno Mars en Taylor Swift staan geprogrammeerd. Non-stop muziek straks naar het headline nieuws die zo dadelijk eraan komt.
1: Kom binnen!
2: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
12: Non-stop en breuzelvrij.
11: RTV Parkstad.
12: RTV Parkstad.

0: de Vos.
1: Dat waren ze. 20 minuten lang op Brussel bij Hits. Taylor Swift van Shake It Off. En Bruno Mars met Risk It All. Rob de Nijs hoorde je nog met Bangerhart. En Vanessa Carlton en 1000 Miles. Dat waren de 20 minuten lange breuzelvrije hits op een rij. En dat was dus breuzelvrij. Geen Vos te bekennen. Maar straks is hij er weer. Na 3 uur gaan we terugkomen. Want deel 2 komt er ook aan. Maar tot die tijd hebben we nog wat lekker muziek. Zoals straks dadelijk. Onder andere Emotions. Best of My Love. Was lekker apart. Ja. Maar dan even deze. Terug naar de zomer van... Het was 1983. Uit München kwamen ze. Vroeger heette ze Münchener Freiheit. En ja, dan hadden ze gewoon zoiets dat München daar moesten we weglaten. Gewoon Freiheit.

kwamen ze. Ik had het eerst 82 zijn, maar het was 88. Played cool van Vrijheid. Groot dit. Oké. Hey, laat je even dus. Ja, ga je even achterlaten met het nieuws en de commercials die eromheen hangen. Ik spreek straks na 3 uur terug deze zondagmiddag. De reis met

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het 4e jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn 5e opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Shvirydenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer. De zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
7: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl.

0: de Ruil. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Met mooie sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1-reis via morris.nl met dubbele R en dubbele Z. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Kevin DeGraw. I don't want to be the four Huggle, Topag en Irish featuring Dear Calm and I Adore You. Zomer op de radio. Tussen 2 en 4, De Vos is hier. Welkom terug in deel 2 met Joe De Vos. En ik, straks heb ik muziek van Mark of the Journey en Queen. En dit is de Swedish House Mafia voor je. Into the

0: Magic, Marco the Journey ervoor met Just Be. En Swedish House Mafia met Swedish Save the World. Hey, wist je dat de eerste Tour de France in 1903 werd gereden? Over onverharde wegen dan namelijk. Ja, in constant lekke banden. Ja, ze zijn er ook mee bezig, hè, de Tour de France. Mensen op zondag gemiddeld ook langer ontbijten dan op andere dagen. Weet je dat?
1: Ja, tuurlijk. Dat doe je zelf toch ook.
0: En dat muziekstress daadwerkelijk kan verminderen.
1: Ja, dat zeker.

Alex Warren en Jelly Roll en Bloodline. Hey, ze komen eraan. De 20 minuten lange Broodje of Rye hit en Vogue, Everything But The Girl uit de jaren 90 en Bruno Mars, de laatste single, komen voorbij. En Edwin Evers met zijn band.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

lang op Rotterdam bij Hits. En Vogue, Don't Let Go, hoorde je. Everything But The Girl, Missing. En Bruno Mars, de laatste single, I Just Might. Of de eerlaatste single alweer, wat heb je nu? Edwin Evers, juist. Ik meen het. Lekker meezing plaatje op de zondagmiddag. Zo is het. Oké, gaan we verder met de muziek. De plaat die je nu gaat horen heeft verschenen in 1989. Sorry. En groeide uit tot een wereldhit. Phil Collins schreef Another Day in Paradise niet als liedjesliedje.

0: Nice. Ja, bedankt voor het luisteren op deze zondagmiddag. Dat hij samen met ons heeft doorgebracht. En ik wens je een prachtige week toe. Zorg goed voor jezelf
1: en voor elkaar.
0: En ik spreek je volgende week zaterdag weer.
1: Tussen 2 en 4, de Vos is hier.
0: Goedjes, hoi. Discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapens.

0: Industrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Jip Hansen.

0: Simple Plan and I'll be there in a heart and Sean Paul. Inderdaad, yeah. Summer Paradise past perfect bij zo'n dag als vandaag natuurlijk.
1: Dit is Parkstad Live.
0: Oh nee, dat is het niet. Goedemiddag.

Yes, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Chip en de komende week hoor je mij ook hier op de zondagmiddag op Echt TV Parkstad. En deze zou ik net gebruiken. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Je hoorde net Champagne, een echte zomertrek. Ja, en voor zijn doorbraak als zanger en top was hij een topsporter. Hij speelde jarenlang waterpolo en vertegenwoordigde Jamaica zelfs op internationaal niveau. Ja, dat is knap toch? Sean Paul die samen bij Echt TV Parkstad met Simple Plan en Summer Paradise. En dit is Sad.

Zet en Alicia Cara. Je hoorde Stay hier op Echt TV Parkstad. Ja, lekker toch? Het is zondagmiddag, bijna 4:30. En we gaan zo meteen een liedje draaien. Wat echt, vind ik, superveel lijkt op dit nummer. Ik wil het even aan jou laten voorstellen. Kijk, dit is K3. Oké, wel denk ik. Ja, en dan moet je nu luisteren naar deze track. Want ja, het is misschien raar, maar Gigi D'Agostino lijkt gewoon alsof hij, alsof K3 van Gigi D'Agostino, ja, de muziek heeft geleend of heeft gebruikt. Want het lijkt echt precies hetzelfde op dat fluitje, dat refrein. Ja, toch? Ja. Ik kan wel raden welke jij het liefste wil horen. En ik ga daar ook voor. Gigi D'Agostino, dit is The Widow bij de zondagmiddag van Echt TV Parkstad.

0: Amai, Pomeri Thijs en Atlas horen hier bij Echt TV Parkstad. Ja, we gaan eventjes een spelletje spelen. Dat is, Google zegt het. Ik heb een songtekst in de Google Robot gegooid. En jij mag dadelijk raden welk nummer dat is. Heb je het goed, dan win je de eer van Echt TV Parkstad. En hoe kun je het dan raden? Ja, dan moet je gewoon naar de website van Echt TV Parkstad. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En dan kun je wat je denkt dat het is, kun je doorsturen. Nou, ik zou zeggen, hou je oren gespitst. Daar komt-ie.
1: How come? How long it's not right? It's so wrong, do we let it just go on, turn our backs and carry on, wake up? For it's too late right now. We can't wait, she won't have a second try, open up your hearts.
0: Ja, dat is het dus. Ik ga hem niet nog een keer laten horen. Hier moet je mee doen. Weet jij welke track dit is? Laat het weten via de WhatsApp-functie op onze website.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend?

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
9: Ja, en die app heb je echt keihard nodig. We spelen namelijk Google zegt het. Jij moet raden welke songtekst het is. En ik dacht, ik ga je nog één keer even de songtekst laten horen. Jij moet raden, welke track is dit?
10: How come? How long it's not right? It's so wrong, do we let it just go on? Turn our backs and carry on, wake up. For it's too late right now. We can't wait, she won't have a second try. Open up your hearts.
9: Het is een lang ding. Dus dan moet je het eigenlijk wel weten, hè? Welke track is het? Laat het weten via de WhatsApp-functie op onze website. Dan draai ik nog één track. Nog één track heb je de tijd. Dit is Sienna Spyro met Tibio Lover. I like

0: See you in a spiral. En Material Lover. Hier op Echte Wip Hark zat. Hey, we spelen. Google zegt het. Jij moet raden welke songtekst Google aan het vertellen is. Ja, en dan win je de eer van Echt TV Parkstad. Ik ga hem nog één keer laten horen. Ja, de tijd, de stembussen die zijn alweer gesloten. Dus je kunt niet meer je antwoord binnensturen via de Echt TV Parkstad website. Daar op het WhatsApp-icoontje. Maar ik ga hem nog één keer laten horen. Komt-ie?
1: How come? How long it's not right? It's so wrong, do we let it just go on, turn our backs and carry on, wake up? For it's too late right now. We can't wait, she won't have a second try, open up your heart.
0: Ja, dat is hem. Ik kreeg een appje binnen van Mike. Hij stuurt, ik denk, You Too en With or Without You. Sorry Mike, dat is fout. Ik krijg niet de eer van Echte Wip Hark. Het is namelijk Babyface en Stevie Wonder. How come? How long?

Wild Ones, joh, de Flo Ida en Sia hier op RTV Parkstad. Nou, fijn dat je erbij bent. De Opposites, die zijn na 13 jaar weer terug met nieuwe muziek, hè? Ze hadden in een interview gezegd, ja, we zijn al die jaren nog zijn optreden. We hebben nooit echt muziek uitgebracht, nieuwe muziek uitgebracht. En ze vonden dat een beetje zielig tegenover de fans. En daarom hebben ze dat nu wel gedaan, zijn ze weer terug. Afgelopen vrijdagavond stonden ze ook in Zuiderpark Den Haag. En daar hebben ze echt, ik zag weer beelden, hebben ze echt weer een geweldige show neergezet. Ja, en die nieuwe track die ze dus hebben gemaakt, die wil ik graag aan je laten horen. Het is iets anders dan je van de Opposites gewend bent. Iets meer, ja, iets meer waarvoor Big Two, de ene van de Opposites, waar ook muziek voor maakt. Antoon Sveren en zo allemaal. Echt superleuk vind ik het. Feestje om me gaf, hoor je nu nieuw bij RTW Parkstad.

Ja, en veel mensen zien dit nummer als een politiek protestlied. Maar Bono benadrukte juist altijd dat het nummer tegen geweld is. En hij zei ook altijd, hij kondigde dit nummer altijd live aan met de woorden: "This is not a rebel song." Je hoorde U2 hier op RTW Park zat met natuurlijk Sunday, Bloody Sunday. Nu Suzanne Freek, dit is Halverwege op RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Par-

0: steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Sharaa. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Sharaa zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Jip Hansen.

0: David Guetta en Alesso, je hoorde Never Going Home Tonight.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Het is 5 uur geweest, 5:07 om precies te zijn. We hoorden David Guetta en Alesso hier bij RTW Parkstad. Zo hé, het is lekker warm, hè? Ik zat net op de fiets. Het was best heet. 31 graden is vandaag. De komende weken wordt het ook net zo warm. En vrijdag dan gaat het ietsjes afkoelen. Dan wordt het ietsjes minder warm. Maar nog altijd rond de 25 graden. Lekker. En daarom dacht ik, dan gaan we toch gewoon lekkere zomerse platen draaien vandaag. Jij mag ze uitkiezen. Wil je nou een lekkere zomerse plaat horen? Ga dan naar de website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En vraag je favoriete zomerse plaat aan. Dit is bijvoorbeeld Likkie Lee.

dronken bent. En ze zeggen dat hij elke gelegenheid laat knallen en sluit de eerste week feestelijk af. Nou, dat geloof ik wel. Ga er dus heen als je nog geen tijd hebt. Als je geen tijd hebt, kun je er niet heen. Als je nog tijd hebt, dan kun je er wel heen.

Fredda, Ronnie Flex en Idalie horen populair hier op RTV Parkstad. Ja, een hele goede avond. Goeie avond, een hele goede middag. En zometeen gaan we spelen van eigen bodem. En dat betekent dat jij een Nederlandstalige klassieker mag gaan kiezen. Jij mag kiezen welke track dus dadelijk gaan draaien. Ga je misschien voor een klassieker van Bruf. Vorige week heb ik Marco Passato gedraaid. Zo'n classics kun je dus allemaal aanvragen via de WhatsApp-functie op onze website. Druk daar op WhatsApp-icoontje. En dan kun je gewoon jouw favoriete Nederlandstalige klassiekers aanvragen in Van Eigen Bodem. Eerst muziek van Tommy Cash. Hij deed hiermee aan het Eurovisie Songfestival. Espresso Macchiato. Hoor je hier bij RTV Parkstad.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Lekker hoor. World Greatest Story hier bij Echt TV Parkstad. Hey, zometeen is het tijd voor Van Eigen Bodem. Ja, dat gaat zo. Ja, je mag een Nederlandse klassieker aanvragen. Je kan hem gewoon Wilhelmus aanvragen als je dat vindt. Ja, jij mag een Nederlandse klassieker aanvragen. Je moet wel wat ouder zijn. Ja, zullen we zeggen, het moet maximaal 5 jaar geleden zijn. Moet die track uitgekomen zijn. En dan voldoet het aan alle eisen. Het moet Nederlands zijn en moet 5 jaar geleden, voor 5 jaar geleden, uitgebracht zijn. Jij mag bepalen welk nummer dat is. Dat stukje in de playlist staat helemaal voor jou open. Dus stuur een appje via de WhatsApp-functie op onze website echtweerparkstad.nl en vraag je favoriete Nederlandstalige klassieker aan. Dit is James Blunt en Stay the Night. Nu hier bij de

0: Hey Parkstad. Ja, een hele goede middag. Ik vroeg zo net, welke Nederlandstalige klassieker wil jij graag horen? Dat gaan we nou elke zondagmiddag doen als ik er ben. Rond de klok van 17:45. Zo, ik ga even veel berichtjes binnen. Wendy die ziet bijvoorbeeld graag Park je biertje vrienden. Ja, Wendy, dat is heel, heel leuk nummer. Dat is ook een ex-tip van Jip geweest. Maar helaas, hij is onder de... Hij moet maximaal 5 jaar oud zijn. Mila die stuurt Zoele Zomernachten. En dat is toevallig, die staat namelijk al in de playlist voor zometeen. Eerst de track, de Nederlandstalige klassieker, die aangevraagd is door Michelle. Nou Michelle, jij hebt aangevraagd Zoute Landen. En die valt onder de 5 jaar en is ook nog eens lekker.
1: Goed.
0: Inderdaad Martien, Zoute Landen, Bluff voor Michelle.

Beyoncé. Oh, oh, oh, single ladies. Hoor je bij Echt TV Park zat. Een hele goede middag. Het is bijna 6 uur. Zometeen dan gaan we naar nog veel meer tracks na 6 uur. Onder andere Portugal Man, Shakira en Burna Boy, Die Die komen eraan. Eerst wil ik nog even iedereen bedanken die een berichtje heeft gestuurd. Volg Van Eigen Bodem elke zondagmiddag als ik er ben. Dan draai ik een Nederlandstalige klassieke rondklok van 5:15. Deze keer was dat Zoutelanden van Bluff en Gijken. En vorige week was het bijvoorbeeld Marco Bazzato en Afscheid Nemen Bestaat Niet. Wenny had ook nog een Parkje Biertje Vrienden. En Mila die wou nog Zoede Zomernachten horen. Mila, Zoede Zomernachten, die komt er nog aan. Zometeen na David.

Rutger van Barneveld. En Zoede Zomernachten. Olé, aangevraagd door Mila. Hoorde hier op Echt TV Parkstad. Ja, dankjewel voor het luisteren. Mij hoor je zaterdagochtend weer van 9 tot 12. En zometeen om 8 uur, dan is Henk er weer met Parkstad Regiosport. Hij praat je weer bij. Ik vast ook een gast uitgenodigd. Wordt weer een drukke boel in de studio hier. Quay Jones, daar sluiten we mee af. Dit is La Vie en Rose.

0: Club. Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audio

0: Essentie.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal of Formule 1 reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Met mooie sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1-reis via morris.nl met dubbele R en dubbele Z.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Radio1.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: maken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: Kerkstad. Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gazastad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Sharaa. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes.

0: Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal of Formule 1 reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk

0: afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeerstal.nl. Dag en nacht.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en web.

0: Buffalo.
1: Ja, ik vind hem wel lekker deze. Doe me een klein beetje denken aan Kabouter Plop. Hè? Ja, liedjes van Kabouter Plop of zo. Ja, ja. Vind hem wel lekker. Goed, heel goedemiddag, van harte welkom. Het is zondag, het is een zeer warme zondag. Het is momenteel nog 29,6 graden buiten. En ja, we kunnen nog even genieten, jongens. Van alles te doen overal. Heel veel sport. Ook heel veel evenementen in Kerkrade, is BMC. Eikelshoven zit ook hartstikke vol op de markt, want het is muziekfeest. We hebben de Tour. We hebben nog... en we gaan het uiteraard hebben, jongens, over het voetballen. Hoe kan dat nog anders? Ja, ik zet jou even de microfoon aan. Dat is wel makkelijker. Ja, oké, oké.
2: Anders moet ik heel hard schreeuwen.
1: Ja, dat zou ik niet doen, trouwens. Nee.
2: Nee, ja, we gaan het inderdaad over voetballen hebben.
1: Ja.
2: En daarvoor hebben we natuurlijk de kennels uitgenodigd. Dus,
1: vaste ze, team
2: ze
1: weer,
2: zijn,
1: hè?
2: Ja, vaste team. En ik denk dat ze straks ook nog wel vaker gaan komen. Dus,
1: ja, die jongens zijn wel lang leuk om hier te zijn, volgens mij.
2: Ja, volgens mij ook. Ja. We gaan nog een vast item van maken.
1: Ja.
2: Minimaal één keer per maand. En dan doen we een maand overzicht van het voetbal.
3: Nou, ik weet het.
2: Ja.
3: Leuk.
2: Nou ja, wie zijn dus hier?
1: Nou, noem ze maar op.
2: We hebben Jannek en Tom en zij hebben nog iemand meegenomen.
1: Die zit helemaal achter de scherm.
2: Die wil misschien nog niet in beeld, maar dat komt eigenlijk wel.
1: Okay.
2: Maar doen we toch even, want er zijn altijd mensen die weer voor de eerste keer luisteren. Mm-hmm. En dan doen we toch eventjes een voorstelrondje van, nou, heel kort even, wie ben je en waar ben je van?
1: Wat doe je,
2: dan,
1: hoe kom je vandaan en dit hele toestel?
2: Ja, ja, dat nou, soort. Ja.
3: Mijn naam is Tom Middelhoven, 23 jaar, samen met... collega naast me de voetbalschool opgericht, Profvoetbal Limburg. En daar doen we nu sinds een jaar voetbaltrainingen geven. En nog ook kinderfeestjes. En sinds dit weekend ook een voetbalkamp georganiseerd.
2: Ja, en daar gaan we het daar ook nog eens eventjes wat meer over hebben. Want dat was volgens mij heel erg succesvol en heel erg leuk.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, Jannek.
4: Ja, mijn naam is Yannick. Ik ben 25 jaar, kom uit Heerlen. En sinds een jaartje nu met Tom de voetbalschool. En dat, met als een van de hoogtepunten, denk ik, het voetbalkamp van dit weekend.
2: Ja.
4: Het was behoorlijk warm, maar ik moet zeggen, de kinderen hebben het echt fantastisch gedaan. En ja, het liep voor onze eerste keer liep het eigenlijk echt gesmeerd. Het was echt super. We hebben er echt iets heel moois met z'n allen van kunnen maken. Dus daar zijn we heel blij en trots om op het team.
2: Ja, en dat hebben jullie niet alleen gedaan. Daar hebben jullie hulp van gehad van Daan. Nou, Daan, stel je even voor.
5: Ja, ik ben Daan, 18 jaar. Ik kom uit Kerkrade en ik ben eigenlijk de stagiair bij Profvoetbal Limburg. En ja, ik verzorg gewoon de trainingen, help mee opbouwen en ook zoals vandaag en gisteren meehelpen met de voetbalkamp.
1: Ja, ik vind het ook spannend, jongens. Je merkt het dan, hè?
2: Ja. Oh ja, het gaat toch goed.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En jij doet de SEALS-opleiding, hè?
5: Ja.
2: Ja, en wat is je ambitie als je de opleiding af hebt? Wat wil je dan gaan doen?
5: Nou, zou het wel leuk zijn als... voetbaltrainer.
2: Ja.
5: Zou ik wel leuk vinden.
2: Ja, en heb je dan een goede opleiding voor gevolgd met een hele goede stageplek, denk ik. Want het lijkt me echt top om bij hun stage te mogen lopen.
5: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Echt een topstage.
2: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat jouw collega-studenten, dat die denken van, nou, die heeft misschien wel een van de beste plekken te pakken.
5: Ik raad ze wel aan om te gaan stage lopen daar.
2: Ja, ja. Nou, goed. Daar gaan we straks nog wat meer over horen. We gaan denk ik eventjes voor de relaxte muziek eventjes...
1: even op adem komen natuurlijk.
2: Even op adem komen.
1: Ja, okay. Gaan we even doen. Even lekker een nummer draaien. En dan komen we bij je terug. En dan gaan we nog meer nieuws voor het tweede uur straks in deze mooie sportuitzending.

0: Wat zal het Nederlandse elftal ook wel gedacht hebben? Believe in me, ja. Ach ja. Was deze week op bepaalde plaatsen hier in Landgraaf en Kerkrade. En overal heb je dan van die mineurstemming natuurlijk. Over het Nederlands elftal natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja,
0: hoe
1: logisch.
0: Kan het, zeggen ze dan?
1: Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ik zou het niet weten, maar jullie weten het wel natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, de heren weten het vooral. Ja. We kunnen het even over de wedstrijd hebben. Waar, want eigenlijk de poolwedstrijden ging best redelijk. Hè? Was ook niet uitmuntend, maar ja, ik vond het wel redelijk. Maar ja, toen kwam de eerste ronde in de afvalrace.
2: Ja, goed. Ja, dat was natuurlijk meteen raak. Dan tref je Marokko. Zeker weten een hele moeilijke tegenstander. Maar ik vond ze ook al in de eerste twee wedstrijden vond ik het toch wel matig. En ook in de voorbereiding naar het WK toe dacht ik toch van ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die met een oranje bril naar het WK gaan kijken. En heel veel denken van oh, hè, ze zullen het wel eens kunnen gaan doen. Maar ja, ik had eigenlijk vanaf het begin wel zoiets van nou, ik verwacht er niet heel veel van. Ik vind het spel onder Koeman traag, saai. En eigenlijk helemaal niet leuk om naar te kijken. Dus,
1: ja. Ja, mag ik dat zeggen? Maar de elftal is een beetje de afspiegeling van Koeman, heb ik het idee.
2: Ja, zeker weten. Ja. Ja. En ik denk ook de spelers die ze nu hebben, dat je toch wel langzaam kunt gaan kijken om te gaan doorselecteren. Maar ja, goed. Ja, wat is de volgende lichting? Wat zijn de volgende spelers die eronder komen? Kunnen die dat niveau aan? En zijn die misschien of gelijkwaardig of beter?
1: Ja.
2: Ja. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
3: Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk, met Koeman heb je niet de juiste trainer. En inderdaad, het weerspiegelt het. Echt, het voetbal is langzaam. Ik had ook het statistiek gezien dat Nederland als minste ploeg had gelopen en sprintjes had getrokken op het veld. Ja. Terwijl als je kijkt naar het team wat we hebben, denk ik echt persoonlijk dat je echt een voetballend heel goed team hebt waar je echt veel mee kan. En wat je dit WK zag is echt die flanken met, moet ik goed zeggen, Somerville, ja, die had het echt, wat het echt super deed en met Robbie wat sterk was.
1: Mm-hmm.
3: Dat je daar dan toch weer te weinig mee doet in die wedstrijd tegen Marokko. Dat je dan gewoon een speler weer in de laatste linie zet, terwijl dat juist je kracht is met die buitenspelers, in ieder geval in de voorgaande wedstrijden. Ja, dat is gewoon echt zonde, dat ik echt denk van ja, hoe kun je dat nou gewoon doen? En dan achteraf wel zeggen van ja, dit is wat Nederland wilt. Ja, dat vind ik zo'n...
0: Maar wie zou jij dan kiezen als bondscoach of zo?
3: Op dit moment?
0: Ja.
3: Ja, lastig. Je hebt... Ik denk dat je wel voor een Nederlandse trainer moet gaan. Gewoon bij eigen land blijven. En het liefste zou ik wel Slot willen zien.
0: En jij?
2: Ja, ik zou alles op alles zetten om Guardiola aan de haak te slaan.
0: Dat is wel een meningsverschil nou, hè?
2: Ja, nou begint het, hè. Nee, ik denk echt, die heeft eerder uitgesproken dat hij graag een land wil trainen. Natuurlijk zijn er ook andere kapers op de kust. Bij Frankrijk gaan ze ook een nieuwe trainer kiezen. Spanje, ik verwacht als ze het WK verliezen, dat hij misschien ook naar een nieuwe trainer gaan zoeken. Dus... Daarin zijn er natuurlijk ook een aantal andere kanshebbers. Maar ja, voor het Nederlands elftal zou het gewoon echt een ontzettend goede waarde zijn. En ook met zijn achtergrond bij FC Barcelona is hij echt een aanbidder van het voetbal van Cruijff. Van het Nederlands voetbal, waarin hij echt... dat hij dat gewoon echt als voorbeeld heeft. En dat denk ik ook heel goed richting de spelers kan door laten schemeren.
1: Ja. Was dat totaalvoetbal of hoe werd het genoemd?
2: Ja, ja, klopt. Ja. De Hollandse school, totaalvoetbal. Ja,
1: ja. Ja. Ja, dat zou toch wel mooi zijn als we daar misschien weer naar terug kunnen gaan dan.
2: Ja, lijkt me super. En inderdaad, ja, dat je in de groepsfase steeds sterker en sterker begint te worden met een bepaalde opstelling. En dan beslis je uiteindelijk wanneer het omdraait. Ga je beslissen om toch totaal anders te voetballen.
1: Ja,
2: ja, en dan inderdaad een slap excuus. Ja. Dat heeft onze kop gekost, helaas.
1: Ja. Daan, wat is jouw mening erover? Nee, geen mening? Oké, dat mag ook. Hè. Dus, misschien heeft hij ook nog een goede idee alvast. Misschien over de goede bondscoach. Maar het is ook moeilijk. Hè. Vooral, wat voor keuzes moet je... Waar ga je iemand op selecteren? Ja, dat is natuurlijk belangrijk.
0: Ik denk ook dat iedereen een eigen mening heeft over een bondscoach. Hè?
1: Ja, maar kijk, als een zo'n bondscoach zegt van ja, dat is wat Nederland wil, dan denk ik van ja, dan ben je niet de aangewezen persoon. Nee. Dan hoor je niet als coach.
0: Maar weet je wat ik me nou afvraag? Hoe zou die Koeman zich nou voelen op dit moment?
1: Ja, wat denk je? Ja, ik begint met een K en het einde op Oten.
3: Ja, ja, die zal niet heel tevreden zijn.
1: Nee.
3: Kijk, sowieso met het nationale voetbal is het vaak, hè, als je iets niet haalt, een finale of noem het maar op, is het al mislukt.
1: Mm-hmm.
3: Dus in die zin, hij zal zich niet heel blij voelen. Maar ik heb ook wel een beetje het idee in Nederland dat het toch vaak is van je kan het nooit echt goed doen totdat je iets wint.
0: Ja.
3: Maar ja, dus hij zal zich niet happy voelen.
0: Ik zou ze niet in zijn schoenen willen staan op dit moment.
3: Nee, dat zeker niet. Maar ja. Ik denk het misschien een beetje hard, maar wel een beetje terecht. Het kan echt wel een goede trainer zijn, maar ik denk gewoon dat het niet geschikt was of een match met het Nederlands elftal. Met alle respect naar hem toe natuurlijk.
1: Ja. Hopelijk luisteren ze naar jullie dat het een van die twee wordt.
3: Ja, kijk, als het Pep wordt, daar zal ik echt hartstikke blij mee zijn. Maar ik denk dat het gewoon echt onhaalbaar is. Hij zal echt natuurlijk denk ik wel perfect erbij passen, maar... Ja, dat is een buitencategorie. Ik denk niet dat hij het zal doen. Je zal eerder voor nog een groter land gaan dan voor Nederland.
1: Ja. Ja goed, die wil ook zijn kansen nemen natuurlijk. En dan gaat hij niet een land wat net de voorronders maar heeft gehaald. Tenzij die van uitdaging houdt natuurlijk. Hè?
3: Ja, zeker. Dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Dus, en het is toch altijd ook een geldkwestie, denk ik, of niet?
3: Ja, dat ook. Ja, dan kunnen ze ook bij ons terecht, hè.
1: Ja, nou, even een sollicitatie doen misschien.
3: Ik denk dat wij dat op zich nog wel... We werken toch al 12 uur, 7 dagen in de week. Dus dat kan er ook nog wel bij, hè?
2: Ja, zeker. En ik denk dat het het gezelligste team van een heel WK zal worden. Dus dat moet goed komen.
1: Maar kijk, er was ook best veel commentaar over... Nederland stonden op een gegeven moment stonden ze voor, geloof ik. Hè? En dan gaan ze helemaal verdedigend spelen... Dat was een van de kritieken, geloof ik, die er was.
2: Ja, klopt. Ja, het is al met al ook de beslissingen in de wissels. Je ziet toch wel ook de voorgaande wedstrijden... dat ze toch heel veel risico lopen op het moment dat ze gaan wisselen... dat het eigenlijk binnen enkele minuten gewoon compleet omslaat.
1: Ja.
2: En dat ze van aanvallend en scorend en ze staan voor... dat ze vervolgens toch moeten oppassen. En zo goed als iedere wedstrijd hebben we dat toch wel gezien... Dat is denk ik wel de directe invloed van een trainer. Hè. Dan moet je toch ervoor zorgen van hey, op welke manier stuur je een speler de wedstrijd in.
1: Ja.
2: En ja, welke speler stuur je erin? En kun je niet beter bepaalde spelers proberen te laten staan? Als het natuurlijk lukt en haalbaar is voor die spelers.
1: Ja, precies.
2: Zullen natuurlijk qua vermoeidheid ook wel, zal er ook wel wat in slaan. Maar ja, goed. Toch denk ik dat een trainer daar echt wel een bepalende rol heeft gehad.
1: Ja, dus, ik denk dat de belangrijkste rol is. Hè? Hij bepaalt de wissels. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat is, ook dat is helaas totaal verkeerd uitgepakt.
1: Mm.
2: En het is natuurlijk ook zo heel makkelijk om achteraf te zeggen. En stel, hij was wel heel ver gekomen. Ja, dan waren we met z'n allen hup, Koeman, hup en roepen. Maar ja, dit heeft tot nu toe... heb ik eigenlijk iedere keer in een periode dat Koeman bondscoach was... toch wel... Ja, met niet een heel blij gevoel naar het Nederlands elftal gekeken.
1: Ja, maar het is ook wat je zegt, van je doet als coach nooit goed eigenlijk. Hè?
2: Ja,
1: pas,
2: klopt.
1: Pas als je de finale haalt, dan heb je het goed gedaan.
2: Ja, klopt. Ja. En ik denk ook de spelers zelf mogen het zich ook absoluut aanrekenen. Want, ik heb het idee dat er eigenlijk helemaal geen energie in zat. Geen motivatie, geen echte groep. Het was eigenlijk een beetje, je zag vaak op trainingen ook wat losse groepjes. En die klikte dan met die, maar dan ging dat totaal niet lekker samen, naar mijn idee. Misschien is het wel zo. Maar toch, als je heel veel video's voorbij zag komen van het team, dacht ik wel van, dit ziet er voor mijn idee niet uit als een team dat er echt vol voor wil gaan. En als ik dan naar een Spanje of een Argentinië, wat echt voor elkaar door het vuur gaan, wat echt tot de 90ste minuut of daar voorbij volle bak gaan. Ja, toch wel een heel ander gevoel dan dat ik bij het Nederlands elftal zie.
1: Ja. Maar hoe zou je dat groepsgevoel wel kunnen creëren? Want het zijn allemaal groepjes onderling. Hoe zou je daar één geheel van kunnen maken?
2: Ja, lastig. Ik denk dat het heel veel verschillende factoren heeft. Maar ja, bepaalde spelers bepaalde rollen geven. En een aanvoerder, ja, Virgil van Dijk, ik hoop niet dat hij luistert. Maar ik had niet het idee dat hij echt die rol van aanvoerder dit WK op zich nam. En dat het eigenlijk een beetje een allemansvriend was binnen het team. En niet echt de leider die we eigenlijk zien binnen. Als we Virgil van Dijk zien, denken we vaak van hey, dit is echt een leider die het wel even neerzet.
1: Mm-hmm.
2: Dat vond ik dit WK en de aanloop naar het WK totaal niet.
1: Ja, ja, je moet natuurlijk als leider moet je ook een beetje conflicten kunnen aangaan. Hè? En dan niet zo'n allemansvriendje zijn wat je zegt. Maar je moet ook even iemand gewoon zijn plaats wijzen.
2: Dan. Ja, precies. Ja. Ja, er zijn bepaalde spelers binnen een team die mag je echt wel eventjes op de kloten geven, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ja, ja.
2: En echt wel laten weten van hey, dit zijn de belangrijke spelers. En de andere jongens die moeten zich daar proberen om daartussen te komen.
1: Ja. Ja, ik ken die spelers allemaal persoonlijk niet. Hè, van welke verenigingen ze spelen en noem maar op. Maar kan dat ook nog iets met elkaar te maken hebben? Dat er veel van bijvoorbeeld bepaalde clubs zijn, waardoor ze wat meer aan elkaar plakken. Kan dat een rol spelen?
2: Ja, dat zou zeker een rol kunnen spelen. Ja, in die zin, zover heb ik ze ook niet gevolgd. Dat ik echt zag van hey, die en die spelers komen van die club, dus dat trekt wat meer naar elkaar toe. Maar ik denk dat er wel dat het zeker een rol kan spelen, ja.
1: Ja. Denk je het ook, Tom?
3: Ja, ik ben het er ook wel grotendeels mee eens. Ja, maar aan de ene kant is het ook wel lastig te zien. Je bent niet in het kleedlokaal, dus je ziet niet echt alles mee.
1: Ja.
3: Maar over het stukje van Virgil van Dijk ben ik het wel echt mee eens. Dat het mist wel een beetje echt die aanvoerdersrol binnen het team. Van hem dit seizoen sowieso wat zwakker binnen het Nederlands elftal. En daardoor had ik ook een beetje het idee dat het allemaal over het algemeen wat minder werd. En ook inderdaad dat stukje aanvoerder. Wat je gewoon miste. En wat andere landen wel hebben. En die hebben niet één, maar die hebben er gewoon soms 4, 5, 6 of 10 of 11. En dat mis je gewoon binnen het Nederlands elftal. En dat is ook wat je nodig hebt in zo'n toernooi.
1: Ja.
3: Dus alles of niets uiteindelijk.
1: Oké.

0: Hele mooie muziek van Kane en Stop for a Minute om 22 minuten voor 9 op deze zondagavond alweer. Een zeer warme zondagavond. We gaan even terug naar onze heren, want ze kunnen nog heel veel vertellen over het voetballen natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ik denk over het Nederlands elftal hebben we genoeg gezegd, of niet?
2: Dat is voor mij prima. Ik kan altijd heel lang over het Nederlands elftal praten.
1: Hoor. Ja, dat geloof ik. Maar ik denk van ja, we hebben een heel blok erover gehad. We kunnen er niks meer aan veranderen.
2: Nee, dus, dat is waar. Ja. Dat is waar.
1: Ja. Dus welke teams zijn er geweest waar je van zegt van nou, dat was een hele verademing. Hè? Van die hebben het echt buiten verwachting goed gedaan. Of dat was een echte verrassing. Hebben jullie dat nog clubs of landen gezien?
2: Ja, ik denk dat we het allebei over eens zijn. Wel Noorwegen. Ja. Met Erling Haaland erbij.
1: Ja.
2: Die zijn ver gekomen, wat ik zelf niet vooraf had verwacht. Zwitserland is ook best wel ver gekomen, vind ik.
1: Inderdaad.
2: Ik vind Marokko, ja, ergens kun je het wel verwachten, maar toch had ik het niet helemaal verwacht.
1: Ja.
2: En ook wel Amerika, die hebben het best wel goed gedaan. Ik denk voor mij persoonlijk die landen. Ik weet niet of jij nog een land erbij hebt.
3: Nee, voor mij inderdaad ook voornamelijk die landen. Natuurlijk waren er ook wat echte onverwachte uitschieters bij. Bepaalde landen die ineens een gelijkspelletje weten eruit te slepen. Of verder komen naar de groepsfase. Maar ja, dat waren voornamelijk wel die landen wat Tom net zei. En met name Noorwegen. En daarom vind ik gewoon, ja, die hebben niet echt buiten Haaland en twee, drie andere toppers. Hebben ze niet echt een team waarvan ik denk, wow, dat zou nou heel ver komen. Maar ik denk juist door de drive, de motivatie en ja, de eenheid, die dingen die Nederland miste, ja, dat zorgt ervoor dat een ander team, wat op papier denk ik toch wel echt een tandje minder is dan Nederland, dat die wel veel verder komen.
1: Ja. En België, vonden jullie dat niet?
3: Ja, ook opvallend. Had ik ook totaal niet verwacht. En ik denk dat heel veel mensen vooraf echt België wel hadden afgeschreven. Nog op misschien wel twee, drie niveautjes lager dan Nederland.
1: Ja.
3: En toch zie je nu wel wat we hebben gezien. Dat was echt wel prima voetbal van België.
1: Ja. Ja, ik vond het ook vooral tegen Amerika natuurlijk.
3: Ja, ja klopt.
1: Ik
3: ja.
1: denk dat heel Nederland voor België was. Dat sowieso. Hè. Ja. Ik bedoel, onze Zuiderburen. Nee, jij niet?
3: Nee, maar ik denk dat heel veel mensen in de wereld stiekem voor België waren. Natuurlijk met de invloed vanuit... Vanuit bepaalde mensen.
1: Ja, we gaan dit niet over politiek hebben inderdaad. Maar ja, dan hebben we het toch een beetje over corruptie en de FIFA.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Maar ja, het was eigenlijk wel schandelijk wat er gebeurde natuurlijk.
3: Ja, in ieder geval op zijn minst heel opvallend, heel vreemd. En aan alle interviews die daarna komen er toch bepaalde antwoorden voorbij. Bepaalde dingen die worden gezegd dat je echt dat je wenkbrauwen begint te fronsen van kan dit überhaupt?
1: Ja, ja.
3: En dan hebben we het denk ik heel netjes gezegd.
1: Ja. Maar goed, ja, België heeft ze verslagen. Dus dat was natuurlijk wel heel mooi. En ik moet zeggen, ik was echt wel voor de Belgen hoor. Dus,
3: zeker.
1: Tom, je hoeft het niet ermee eens te zijn. Maar ja, van het voetbal van Amerika vond je wel goed op zich?
2: Met vlagen. Ik denk dat ze best wel goed hebben gedaan met de selectie. Met de trainer. Ze hadden vooraf best wel... waren ze heel zelfverzekerd.
1: Mm-hmm. Dat zijn Amerikanen over het algemeen.
2: Dat is waar, Maar ik had het, persoonlijk, ik heb niet zoveel met België. Ik voel me daar echt een trotse Nederlander voor. Dus ik vond het niet zo fijn dat hun verder waren gekomen dan Nederland. Dus ik had gehoopt dat ze gewoon ook snel eruit gingen. Maar ja, al met al gun ik het eigenlijk iedereen wel. Nederland wel het meest, maar ik vind het allemaal prima. Als de Scorrito maar goed gaat.
1: Als de Scorrito. Ja, dat is altijd de schrale troost die je dan nog hebt. Ja, als precies, het allemaal goed gaat. Hè. Kunnen we het daar ook nog even over hebben natuurlijk.
2: Zeker.
1: Ja. En Duitsland? Want ja, dat is altijd nog een beetje die vrevel van Duitsland-Nederland, hè, weet je wel.
2: Ja, klopt. Ik vind dat ze wel een leuk team hebben. Een gemixt team met jonge talenten, maar ook ervaren spelers. Ik had het hun eigenlijk best wel gegund om ver te komen.
1: Ja.
2: Ik hou ook wel echt van het Duits voetbal, mentaliteit, altijd blijven doorgaan. Ook al vond ik het ook weer dit seizoen wel wat minder van Duitsland. Ik had wel echt wat meer verwacht. Ja, dat is ook weer het WK.
1: Ja.
2: Maar ja, ik had wel wat meer verwacht van ze.
1: Ja. Ja, want zoals bijvoorbeeld de openingswedstrijd. Ja, dat was bijvoorbeeld wel een echte knokkenpartij, ja, eigenlijk.
2: Ja, die hadden ze volgens mij flink.
1: Nee, ik bedoel de echte openingswedstrijd tegen Mexico, tegen Zuid-Afrika. Was dat
2: ja, de allereerste.
1: De echte allereerste.
2: Ja, dat was, die hebben we nog samen gekeken. Dat was wel een, ik vond het een mooie wedstrijd.
1: Ja, maar wel die rode kaarten. Ik denk dat. Maar dat was knokken, hè? Dus die gingen er wel voor, hè?
2: Ja.
1: Ook al is het niet op de nette manier, maar...
2: Dan moeten ze eventjes aan die Nederlanders vertellen. Ja. Alleen dan geen rode kaarten, maar wel die winnaarsmentaliteit.
1: Ja, precies. Ja, de Zuid-Afrikanen hebben het uiteraard niet gered, maar ze hebben wel hun best ervoor gedaan.
2: Dus. Ja, klopt. Wel, de eerste wedstrijd toen ik zat te kijken, dacht ik, dit wordt helemaal niks. Ja. Maar de wedstrijden daarna waren ze echt wel, dat ik dacht van, oké, er zit toch wel... wat voetballend in het team.
1: Ja. Oké, even die Scorito, hè?
2: Ja.
1: Ja, we zijn er toch allemaal... zeker nou Nederland er niet meer in zit... zijn we daar toch wel heel erg op gefocust, denk ik.
2: Ja, zeker. Dus, we kijken er elke ochtend naar. We hebben er dagelijks over. Dus we zijn fanatiek daarmee bezig.
1: Ja, ik moet zeggen... jullie hebben me gewoon naar het voetbal gebracht. Want ik van tevoren keek ik nooit naar voetbal. Heel zelden. En ik heb nu al meer wedstrijden gezien dan volgens mij in mijn hele leven. Dus dat hebben jullie gedaan. Dankzij ook die Scorito natuurlijk, dat ik zelf nu het gewoon goed volg nu.
3: Ja, profvoetbal Limburg verbindt, hè?
1: Ja, nee, maar dat is echt zo. Dus ik weet niet hoe hangt erin
4: staat. Ja, maar dat kwam door de prijzen van jou. Je wou gewoon winnen.
1: Nou ja, ik met mijn voetbalkennis weet ik dat ik het niet ga winnen. Maar dat maakt het niet uit.
4: De jongens hadden het laatste keer over prijzen. En jij duikt er meteen in natuurlijk, hè?
1: Nee, want toen wist ik nog niet dat ze zo'n uitgebreid prijzenpakket hadden. Ja, dus dat is alleen maar mooier geworden.
3: Ja.
1: En dat zou nog mooier zijn als je het zelf zou winnen natuurlijk.
3: Ja, dan is het in ieder geval niet op een loodje trekken en onszelf eruit halen. Ja, dan staat het echt zwart op wit.
1: Ja, precies.
3: De terechte winnaar. Ja.
1: Ja. Ja, maar het gaat, bij jou gaat het heel goed. Ja,
3: het ging een tijdje veel beter. Daarna ook een tijdje heel veel minder. Ja. Toen pakte ik heel weinig punten. En nu begin ik weer te klimmen. Dus ik hoop dat vooral vast te houden.
1: Ja.
3: Dat ik toch hier van deze tafel wel het hoogste eindig. Maar,
1: ja, die kans zit er wel in.
3: Ja, je weet het niet. Het kan snel gaan. Ja. Ik heb ook toevallig Bellingham als topscorer opgezet deze ronde. En hij scoort 2 keer. Ja, dan krijg je gewoon ontzettend veel punten voor.
1: Ja.
4: Maar troost jullie maar, wij naderen het einde van het WK. Dus vandaag nog gespeeld Argentinië en Zwitserland, hè?
1: Nee, volgens mij is dat, alles gespeeld. Nu moet je...
3: Dinsdag is de eerste wedstrijd.
1: Ja. Okay. Ja. Dus je mag nou de halve finalisten mag je door gaan geven.
4: Okay.
1: Of liever zegt de standen. Hè.
3: Ja.
4: Die gaan we dadelijk even opzoeken.
1: Ja, die zijn al allemaal bekend natuurlijk. Ja. Ja, dan is het een kwestie van... Die partijen spelen en dan de finale is nog. Hè? En natuurlijk voor de bronzen plek doen ze dat ook nog.
3: Ja, klopt. Ja. Derde, vierde plek.
1: Ja. Dus die worden ook nog gespeeld. Maar dit gaat denk ik tussen twee landen. Helaas is dat geen finale. Maar heel veel mensen hebben op Frankrijk gezet en heel veel mensen hebben op Spanje gezet. En helaas is dat dan een halve finale partij.
3: Ja, klopt. Wat dat betreft wel echt heel jammer. Ja,
1: het zou ideaal zijn geweest als het inderdaad finale was. Maar ja. Dus ik denk dat we de winnaar al van ons groepje, laten we zeggen, met ons vieren, dat al bepaald wordt
3: klopt.
1: In de volgende partij.
3: Ja, ik hoop dat Spanje hem gaat winnen. Maar...
1: Ja. Ja, en ik heb op Frankrijk gezet. Dus.
3: Ja. Ja, het wordt een hele, hele lastige wedstrijd. Ik denk Frankrijk dat aanvallend natuurlijk bijzonder goed is. En Spanje wat volgens mij het hele WK pas 1 tegendoelpunt heeft gekregen. Ja. In de afgelopen wedstrijd. En het wordt wel echt een strijd van wie heeft de beste tactiek. En wie gaat daar het beste mee om. En wie past zich het beste aan de ander.
1: En dan heb je nog de andere kant, hè? Dat is Engeland tegen Argentinië. Dat is eigenlijk ook wel een verrassing van Engeland, of niet?
3: Toch denk ik wel de spelers die Engeland heeft. Maar dat hebben ze al jaren, dat je toch wel denkt van zo een geweldig voetballand. Alleen nu komt het er eindelijk behoorlijk goed uit.
1: Mm.
3: Ik verwacht ook wel dat ze echt wel wat tegenstand kunnen bieden tegen Argentinië.
1: Ja, we gaan niet de standen doorgeven, want die kun je nog altijd gaan invullen. Hè? Dus we gaan hem nog aan de spelers zelf overlaten.
3: Ja.
1: Maar Het worden twee leuke halve finales, denk ik.
3: Ja, zeker weten. Hartstikke spannend. Ja,
1: ja. Ja, en wat is jouw voorspelling? Ja, het wordt dan Frankrijk of Spanje en dat wordt ook uiteindelijk de winnaar van de WK?
3: Ja, ik verwacht het wel. Van die. Ja.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat de sterkere kant is van de twee helften.
3: Ja, ja, ja, klopt. Ja. Maar het balletje kan raar rollen. Hè?
1: Ja.
3: Dus wie weet, dat toch de andere kant de sterkere blijkt te zijn na de finale. Maar het zal ons benieuwen, denk ik. Wat dat betreft, qua teams, vind ik het wel, de teams die door zijn gegaan, wel echt een ontzettend leuk WK. En echt wel vier landen waarvan ik vooraf had gezegd van nou, als ik er vier moest kiezen, ja, dan zaten die er zeker okay. bij. Ja,
1: ja. Oké. Okay. Ja, ik had Engeland niet zo in, dus ik had eerlijk gezegd, maar...
3: Ja, wat ik zeg, de spelers die ze hebben, dat is eigenlijk al jaren echt supergoed. Maar nu heb je ook weer een hele leuke mix van wat jongere spelers en wat oudere spelers. En Harry Kane, die het gewoon ontzettend goed doet. Die heeft Engeland ook echt wel aan behoorlijk wat doelpunten geholpen.
1: Ja, ja. Tom, had jij ook die landen, of had je nog andere landen?
2: Ja, Nederland had ik toch wel ergens stiekem gehoopt. Maar nee, ja, dit zijn wel ook vier landen. Ja, die halen het bijna elk jaar wel super ver.
1: Ja.
2: Hebben altijd goede spelers. Vaak ook wel relatief dezelfde spelers wat erbij zitten. En ook spelers wat altijd in vorm zitten. Mm-hmm. Dus bij voorhand was het wel voornamelijk de landen wat inderdaad erbij zouden zitten.
1: Ja, en wie heb jij als uiteindelijk... Winnaar?
2: Ik had vooraf Portugal.
1: Portugal?
2: Ja, ik hou er toch wel van om af en toe een beetje een andere richting op te gaan. In de hoop dat ik daar toch wel, anders niet per se, maar toch een beetje tegen de stroming in. Maar ja, dit zijn wel de landen wat gewoon de grootste kans maken.
1: Ja.
2: En voornamelijk dan echt Frankrijk en Spanje.
1: Want als die het geworden waren natuurlijk, als die verder waren gekomen, had je natuurlijk wel de punten gescoord. Hè?
2: Ja, terwijl ik Argentinië... Ja, ik vind het eigenlijk ook een land wat je ziet het tegen Egypte. Gewoon in 10 minuten spelen ze gewoon Egypte gewoon helemaal eruit.
1: Ja.
2: Dus dat is ook wel echt een land wat ik denk van, ja, die zou het ook nog weer kunnen flikken met Messi.
1: Ja.
2: Dat ze dan gewoon een wedstrijd gewoon echt 2-3 momenten van 5 tot 10 minuten gewoon heel goed zijn. En dat ze daarin weer de doelpunten maken. Maar ja, Frankrijk en Spanje, ja, die zijn zo sterk. Ik denk ook wel dat daar de winnaar in zit.
1: Ja. En dan... Of je daar antwoord op te geven? Want je hebt natuurlijk ook al een winnaar opgegeven.
5: Ja, ik heb natuurlijk ook Spanje opgegeven. Ja,
1: natuurlijk. Je hebt handjes gegeven, ja. Ja, ja. En had je ook die landen verwacht, zo'n beetje die erin stonden?
5: Ja, ik had het wel verwacht. Alleen Engeland had ik zelf wel wat lager verwacht. Ja. Had ik toch wel liever Nederland voor gehad.
1: Ja, ja. Helemaal mee eens. Ik denk dat we dat allemaal liever hadden gehad, maar... Ja, dat is inderdaad met onze oranje bril ernaar kijken. En dat,
5: ja, inderdaad.
1: Ja. Maar ja, daar hadden we het net ook eventjes over. Hè, van heel veel landen of andere hadden toch Nederland best wel hoog ingeschaald. Hè? Op papier doen we het. En je komt toch weer van Nederland. Maar,
2: ja, klopt. Maar dat is wat je zegt. Hè, die oranje bril wat je op hebt.
1: Ja.
2: En,
1: maar ja. Ik bedoel dan niet de Nederlanders.
2: Je bedoelt buitenaf.
1: Echt,
2: ja, klopt. Ja. Je hebt gewoon heel veel spelers die wat gewoon op hoog niveau spelen. En Jannik gaf het ook al aan. Die hebben dan gewoon een moment gehad dat ze gewoon een goede piek hebben gehad.
1: Ja.
2: En op dit moment hebben ze dat gewoon niet.
1: Ja.
2: Maar ja, veel spelers die hebben dan nog altijd een beetje diezelfde naam. Hè. Virgil van Dijk, wat een aantal jaar geleden gewoon de beste verdediger ter wereld was. En op dit moment niet meer. Maar die heeft toch wel gewoon zijn naam nog mee. En je ziet, ja, dit WK was het gewoon een heel stuk minder dan de voorgaande jaren.
1: Ja.
2: En het kost je ook gewoon doelpunten. En toch zeggen andere mensen buitenaf, ja, is het beste verdediger ter wereld misschien nog steeds.
1: Ja.
2: Ik denk dat het ook wel voornamelijk is.
1: Ja, toch wel eens een goede moment. Zo, hè?
2: Zeker weten, zeker weten.
1: Ja. En ja, ik was zo'n bookmaker, die voorspellingen altijd deed. Die is er bijna nooit fout, maar hier zat hij toch gigantisch daarnaast.
2: Ja. Ja, er komt ook veel geluk bij kijken. Hè. Ja. Je moet in een flow terecht gaan komen. Dus je hebt altijd de toplanden wat ver gaan komen. We hebben het er vaker over gehad, die mentaliteit van Nederland. Met Koeman. Ja, dat heeft ons gewoon de das omgedaan.
4: Dus zit je ook niet lekker, hè?
2: Nee,
4: ik zie dan je.
1: Nee, maar het is, ja... het is gewoon jammer dat het van een trainer afhangt dan.
2: Ja, ik ben echt een fan van het Nederlands elftal en het Nederlands voetbal. En je hoopt het toch gewoon mee te maken.
4: Volgens mij heb je toch slapeloze nachten, of niet?
2: Ja, dat sowieso altijd.
1: Maar als ik jou nou vraag, van gaan we het nog een keer meemaken binnen nu en ik zou zeggen 20 jaar?
2: Zo lastige vraag. Ik zou ergens willen zeggen ja, maar ik denk het niet. Ik denk dat wij gewoon te klein land zijn. Dat Frankrijk, Spanje, Duitsland, Argentinië, die zijn zo groot. Ja. Die hebben ook zoveel meer inwoners. Daar komt gewoon zoveel meer uit. Ik denk dat dat gewoon, is gewoon te lastig. Of je moet weer net een generatie hebben wat echt top is. Maar ja, die kans acht ik gewoon klein in. Ja. We zijn gewoon een land wat er wel altijd een goed team heeft. En goed voetbal geeft. Maar de finale wordt lastig en het winnen al helemaal.
1: Ja, want hoe vaak hebben we in de finale gestaan?
2: Van een WK volgens mij één keer en EK twee keer, dacht ik.
1: Ja. En nooit gewonnen, geloof ik. Of wat?
2: Ja, 2010. Klopt, ja. Ja, beide verloren, ja. Klopt, ja. Tegen Spanje.
1: Ja, wat jammer. Ja, ik denk dat we langzaam even uit moeten.
4: Ja, we gaan langzaam afsluiten. We gaan even luisteren naar reclame nieuws weer. En reclame nieuws en het weer en nog heel veel meer. En we zien jullie straks na het tweede uur van Parkstad Regio Sport. Tot zo. Hoi.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Tils en RTP Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling

0: Ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: zomerse klanken op je radio hier bij RTW Parks op deze zondagavond. Tijdens de Parkstad Regio Sport. Onze heren zitten nog altijd te popelen om te vertellen, want ze komen gewoon niet uitgesproken. Hè?
1: Ja, maar we hebben genoeg gesproken over het WK.
0: Ja.
1: We gaan het eventjes lekker over profvoetbal Limburg hebben, want ja. Ja, daar zijn de heren toch van. En ja, ik hoor alleen maar super enthousiaste verhalen over het kamp wat jullie hebben gehad.
2: Ja, klopt.
1: Dus ja. Ja, ik zou zeggen, brand los. Want volgens mij is spraakwater gaat er goed in. Nou,
2: Ja, absoluut. Ja, we hebben gisteren zijn we met onze allereerste profvoetbal Limburg kamp begonnen. En ja, het was echt ja, een voetbalfeest, 2 dagen lang. En de kinderen hebben het fantastisch gedaan, ondanks de warmte. Supergoed geluisterd, supergoed meegedaan. Dus petje af voor de kinderen, maar ook zeker weten petje af voor het team. Wat gewoon echt 2 dagen lang van 6:15 ochtends tot de ene dag 6:00 en de andere dag 7:00 s'avonds ja, hebben doorgeknokt. En het resultaat is fantastisch. En ja, dat zorgt er echt voor dat we nog meer enthousiasme hebben. En ja, naar volgende kampen ja, echt op een hele positieve manier vooruitkijken.
1: Ja. Wat hebben jullie gedaan op dat kamp?
2: Ja, we hebben een mix gemaakt tussen voetbaltrainingen en fun activiteiten. En daarin hebben we ook nog een performance coach, Stan. Die hebben we nog uitgenodigd om training te geven. Dus zodat ze ook echt kunnen ervaren hoe het is om als een prof te trainen.
1: Mm-hmm.
2: Niet alleen maar gefocust op de techniek en de 1-tegen-1. Maar daarnaast ook nog een stukje performance coaching. Zodat ze dat ook weer kunnen ervaren. We hebben nog een voetbalquiz gedaan. We hebben iedere dag een gezonde lunch gehad. Dat we het ook wel verantwoord vinden dat we die kinderen op een positieve manier ja, beïnvloeden richting gezonde voeding.
1: Mm-hmm.
2: En als afsluiter 2 dagen behoorlijk wat werk, bloed, zweet en tranen gekost. Maar we hebben hele mooie materialen op het veld kunnen zetten. Zoals een supergroot voetbaldartbord. Een voetbalbiljarttafel, een levend tafelvoetbal hebben we gedaan. We hebben nog een zeepbaan gehad en we hebben nog een hele grote goal met gaten erin.
1: Ja. Ja.
2: En zoals gezegd, het heeft ons echt behoorlijk wat moeite gekost, maar het was het wel zeker weten waard. Ja.
1: Ja. Kinderen enthousiast en zelfs ouders, begreep ik.
2: Ja, klopt. Het is echt fantastisch om te zien dat die kinderen 2 dagen lang, van 's ochtends vroeg tot in de middag, met een glimlach op het veld staan. En ja, ja, dat je 's ochtends als de kinderen aankomen, dat ik we vragen dan van hey, een beetje uit kunnen slapen, gaat het goed? En dan komen de ouders meteen van ja, hij stond al om 6:00 naast zijn bed te trappelen. En ja, hij heeft er echt zin in. Hij, ja, hij kijkt er echt naar uit. Ja, dat is gewoon een supergoed gevoel, geeft dat. En ja, dat zorgt, dat is echt de motor, denk ik. Ja, waarvoor we dit werk doen.
1: Ja, en het ging allemaal goed, heb ik begrepen. Hè? Dus alles wat jullie bedacht hadden, dat was.
2: Ja, we hebben de eerste dag hadden we een klein probleempje met de elektriciteit. Want die materialen die hadden natuurlijk behoorlijk wat elektriciteit nodig, maar de tweede dag hebben we dat gewoon prima opgelost. Ja, en opnieuw een compliment naar de kinderen, want die gingen daar gewoon super mee om.
1: Ja.
2: Normaal gesproken, als je zulke materialen op het veld ziet staan en het gaat dan 1 dag niet door, hè, dan gaat natuurlijk de gemoedstoestand vaak wel wat omlaag. Maar ja, ze hebben zich super aangepast en dat, ja, dat heeft helemaal niet voor moeilijkheden gezorgd.
0: Ja, ja, die kinderen die op het veld staan bij jullie, die dan getraind worden en van alles, hè, zie je daar wel eens talentjes tussen dat je denkt van ja, dat wordt nog wat later?
2: Ja, we zien zeker wel wat jongens erbij, ja, en ook meisjes waarvan we denken van wow, daar zou wel wat in zitten.
0: Worden die apart behandeld dan daarna? Of zeg je van, gaan verder met trainen? Of?
2: In principe worden ze wel op niveau ingedeeld. Uh-huh. Maar ja, onze spreuk, ons motto is eigenlijk iedereen moet kunnen trainen als een pro. Dus ook de jongens en meisjes die
0: dus
2: pas
0: ze zijn
2: beginnen.
0: Allemaal professionals eigenlijk.
2: Ja,
0: als je
2: ja.
0: Gaat. Ja, ja.
2: Dus we maken niet echt onderscheid in, die behandelen we anders dan Jantje, behandelen we anders dan Pietje. Maar ja, we gaan ze wel indelen op niveau en op leeftijd. Dus dan kunnen we wel altijd kijken van dat ze bij elkaar passend in een groepje zitten.
0: Ja. Ja. Want je weet wat de ouders zeggen, mijn kind is het beste, zeggen ze altijd, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja, dat is in principe hebben wij daar niet heel veel, heel veel last van. Hè. Je merkt toch af en toe wel eens dat er wat ouders zijn die ja, heel graag hun kind op nummer 1.
0: Te enthousiast natuurlijk.
2: Ja, te enthousiast. Ja. Maar ja, ook dat is begrijpelijk. En ik denk dat dat van alle tijden is. En ja, ook wel in mensen zit, denk ik. Ja.
0: Ik ga wel eens kijken bij LSC. Ik heb ook kleinkinderen die doen aan voetballen.
2: Ja.
0: En dan zie je langs het veld, hè, langs het veld zie je de ouders staan en schreeuwen en juichen. En alsof het het einde van de wereld is, ja, natuurlijk.
1: Maar dat mag bij jullie niet, geloof ik. Hè?
2: Nee, in principe hebben we daar niet echt zwart op wit vaste regels voor. Nee. Maar we merken gewoon dat heel veel ouders zich super netjes gedragen. En wat ook opvalt is dat behoorlijk wat ouders komen kijken. Mm-hmm. En dat er eigenlijk nooit langs het veld iemand staat schreeuwend van... Nee. Waarom doe je dit niet goed, waarom doe je dat niet goed? Mm. Dus,
0: dat demotiveert eigenlijk ook van kind, hè?
2: Ja, klopt. En we proberen daarin ook wel... we hebben het af en toe wel eens gemerkt, maar daarin ook te sturen van... Ja, probeer dat wat minder te doen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, het heeft natuurlijk geen zin om een kind naar een voetbaltraining te sturen... en dat hij eigenlijk denkt van nou, ja, hier heb ik niet zo'n zin.
0: Nee, nee, oké, okay.
1: Maar je voedt de ouders ook een beetje op dan?
2: Ja, en op sommige manieren wel, ja.
1: Met puppy training ook, hè. Je, eigenlijk krijgt de hond geen training, maar het baasje krijgt de training, hè.
2: Ja, klopt. Ja, maar dat... als ik voor mezelf spreek, vind ik het echt ook super hoe de ouders richting ons reageren. Eigenlijk hebben ze gewoon zoiets van, we hebben het volste vertrouwen. Ja, jullie geven die trainingen. En na afloop krijgen ze natuurlijk wel eens een pep talk of een praatje van hey, kom op of goed gedaan. Maar voor de rest ervaren we eigenlijk nauwelijks moeilijkheden met de ouders.
0: Ja. Maar het ligt aan hoe je het bekijkt natuurlijk met de puppy training. Hè? We hebben een Mechelse herder, maar die gaat met ons uit in plaats van met hem.
1: Ja, precies. Dat is wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Ja, maar ik denk ook de ouders die dan bij jullie voor de eerste keer komen, ja, die zien hoe netjes anders zich gedragen. En dan ga je er niet, je wilt niet er bovenuit komen. Hè? En anders gaan gedragen. Dus dat is toch gelukkig het groepsgedrag van mensen dan op zo'n manier... Mm-hmm. Dat ze zich gewoon aanpassen aan net gedrag.
3: Ja, klopt. Ja. We proberen ook vaak bij ouders in ieder geval goed contact mee te hebben. Dus vooraf een training altijd een praatje, maar ook achteraf.
1: Mm-hmm.
3: En niet altijd per se over het voetbal. Maar we vinden het gewoon belangrijk dat je een band creëert met hen. Natuurlijk de ouders en het kind. En ik denk dat dat ook wel helpt. Dat je een stukje band opbouwt en dat je dan ook... vanuit daar dingen kan verwachten.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat dat misschien ook wel...
0: Heel belangrijk, ja.
3: Ja, persoonlijk vinden we dat zelf wel heel belangrijk... dat je eigenlijk ook een binding hebt met het kind en die ouder. Want je ziet toch vaak, hè, kinderen komen op een veld... en die gaan weer weg en dat zit.
1: Mm.
3: Wij vinden het gewoon belangrijk. Hè. Soms gaat het niet alleen maar om het voetbal, maar ook om het kind zelf. En daar zijn die ouders gewoon heel belangrijk in. Dus ik denk dat dat ook wel misschien een factor is... waardoor het bij ons juist... heel goed gaat.
0: Dat vind ik wel een goede voor jou, want ieder kind heeft een andere achtergrond natuurlijk.
3: Precies,
0: hè? En als
3: je
0: dan een beetje een know-how weet, dan kan dat kind ook meegaan met de trainingen natuurlijk.
3: Ja, we hebben dat echt bewust vooraf gezegd van hey, dat is wel echt iets wat we willen doen. We zetten ook bewust trainingen dat we tussendoor een pauze erbij zetten.
0: Mm-hmm.
3: Zodat we eventjes met de ouders kunnen praten of dat ze zelf eventjes naar ons toe kunnen komen. En je merkt ook echt dat ze dat fijn vinden. En dat is voor jezelf dan ook weer een stuk fijner. Ja. Stel voor er gebeurt iets, je kan dat weer makkelijker zeggen. Maar daardoor heb je wel weer een hele fijne sfeer. En ouders zullen ook heel goed betrokken zijn. Ook bij zo'n kamp zoals vandaag en gisteren. Ja, die helpen gewoon overal uit waar ze kunnen helpen. Ja, dat is gewoon echt fantastisch dat daar gewoon echt een verbinding in zit binnen de voetbalscholen. Het is niet alleen de voetbaltraining, maar echt gewoon een soort familie wat je eigenlijk hebt. Gewoon vriendengroep.
0: Ja, dat is ook vertrouwd voor de ouders natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja. In ieder geval zo ervaar ik het en ik hoop hun ook.
1: Wat voor leeftijd waren ze, de kids, zo'n beetje?
3: De jongste die komen bij de mini-pro's is 4 tot en met 7 jaar. En de oudste wat we hebben is 16. 17. 17 ja, dus
1: dit weekend. Ja.
3: Dit weekend. Ja. De jongste was 5 en de oudste was 14.
1: Ja, dus best uiteenlopende leeftijd.
3: Ja,
1: hè? Dan
3: klopt,
1: moet je toch wel iets passends vinden van ze allemaal, denk ik. Dan.
3: Ja, zeker, zeker. We proberen alles op niveau en ook wel richting leeftijd de groepjes te verdelen. En vaak, ja, we bereiden de trainingen voor. En vooraf elke training wat we geven bespreken we met de trainers nog even een rondje... je dingen kan aanpassen. En dat vinden we ook belangrijk. Dus dat er niet alleen één oefening staat. Maar dat je hem ook eigenlijk makkelijker of moeilijker kan maken.
1: Ja,
3: want sommige groepen die denken vanaf binnen 2 minuten van is dit het? En dan moet je toch wel weer een draai aan geven van oké, hoe kun je die uitdagen?
0: Ja.
3: En dan heb je ook weer een groepje die vindt het dan misschien juist moeilijker. Nou, dan moet je ook wel weer vooraf weten oké, hoe kan ik het weer makkelijker maken voor diegene? Dus dat doen we ook wel echt bewust vooraf.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat een aantal ouders nou luisteren op dit moment. Die denken van, nou had ik mijn kind maar ook mee laten doen. Dat kan niet meer volgens mij, of wel?
3: Nou, we hebben op 13 en 14 augustus nog een voetbalkamp opstaan bij Groene Ster. Dus daar kun je je wel nog voor aanmelden. Dus,
0: waar kun je dan voor aanmelden? Waar? Is dat een site? Of is dat...
3: Ik denk dat jij dat het beste kan vertellen.
2: Ja, inderdaad, het voetbalkamp in Groene Ster op 13 en 14 augustus kunnen ze via onze website www.profvoetbal-limburg.nl kunnen ze daarop aanmelden. En profvoetbal dan op zijn Engels, dus FOOTBALL. Ja. En daaraan staat eigenlijk alle informatie. En ja, zoals de afgelopen twee dagen, gewoon echt een fantastisch voetbalfeest. Waarin iedereen gewoon gelijke aandacht krijgt. En waar plezier gewoon echt centraal staat. En ja, ook nog iets wat ik echt nog wel wil benoemen is een ouder die gewoon uit haarzelf naar ons toe komt. Een mevrouw die we eigenlijk helemaal niet kennen. En die kwam gewoon naar ons toe van, kan ik jullie nog ergens mee helpen? Moet ik nog bij de lunch, moet ik daar nog bij helpen? Ja. En
0: dat is mooi, ja.
2: Gewoon uit het niets. Dus dat vond ik nog wel iets, dat creëer je wel met die band die wij met die kinderen hebben. En iedere keer even een high five, persoonlijke aandacht. Ja, ouders zien dat ook. En het resultaat daarvan is gewoon eigenlijk...
0: Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Dat is een waardering natuurlijk. Als ze dan naar je toe komen. Hè? Ja. Ja. En vrijwilligers hebben ze altijd tekorten bij voetbalverenigingen.
1: Ik denk iedere vereniging heeft dat.
0: Ja. Ik denk het ook, ja.
1: Ja.
0: Wij gaan even muziek doen.
1: Ja, is prima. Ja? Okay. Ja.

0: James May, Best Fake Smile, zegt hij dan op jouw radio. We gaan nog even terug naar de heren, want ze staan te popelen om te vertrekken. Want die hebben er nog druk natuurlijk. Hè?
1: Ja, ze hebben nog... Volgens mij had er een van jullie nog een afspraak of iets dergelijks, hè?
2: Ja, we gaan dadelijk met het gehele team gaan we nog een terrasje opzoeken.
1: Kijk, dat is een belangrijke afspraak.
2: De spanning van de afgelopen 2 dagen...
1: Ja.
2: Ja, eraf te halen en gewoon gezellig toch wel een mijlpaal, denk ik, vieren. De eerste kamp ging gewoon super.
0: Ja. Dat is jullie van harte gegund, jongens.
2: Super, dankjewel.
1: Nou ja, goed, je hebt nu de eerste keer gehad. Hè. Je hebt inderdaad net al aangekondigd dat je weer nog eentje organiseert dit jaar. Ja. Zeg maar even de datum. Ja,
0: volg je de keer met de radio-dj's erbij. Hè? Dan,
2: ja, zeker.
1: En misschien kunnen we wel even langs gaan. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja,
2: 14 augustus bij RKSV Groene Ster in Heerlijden. En daar ook 2 dagen een voetbalfeest van maken. Met onder andere voetbalbiljarten, voetbaldarten, levend tafelvoetbal.
0: Wow.
2: En zo nog heel veel spelletjes. En ook weer een performance coach. En er komt nog een speciale gast die ook bij Jong Oranje heeft gespeeld. En een hele lange tijd bij PSV. En ook nog bij Roda. Dus die hebben we daar ook voor uitgenodigd. Die komt ook langs.
1: Oké.
2: Ja, en zo hopen we gewoon dat we eigenlijk het een nog mooier voetbalfeest kunnen organiseren. Met zoveel mogelijk kinderen.
1: Ja. En ja, dan daarna gaat het seizoen weer beginnen, hè?
2: Ja, klopt.
1: Dus dan gaan jullie weer een hele hoop organiseren, denk ik.
2: Ja, we hebben behoorlijk wat dingetjes op de planning. Want we gaan bij Groene Ster hopen we aan de slag te gaan in het nieuwe seizoen. Ja. En we hebben daarnaast nog een vereniging waar we zijn in het kijken om daar iets op te starten. En zo zijn er nog 2-3 andere verenigingen waar we ook wel gesprekken mee hebben. Om te kijken of daar iets op te starten valt. En we hopen eigenlijk... gewoon dat we een nog groter team kunnen maken. Zodat we daar zoveel mogelijk verenigingen kunnen helpen. En ook veel meer trainingen kunnen aanbieden.
1: Ja, want het concept dat jullie hebben slaat gewoon aan. Hè? Dus dat blijkt alweer.
2: Ja. En het is raar om dat zo over jezelf te zeggen. Ik denk dat wij behoorlijk nuchter zijn in die zin. Maar we merken wel dat ouders heel snel het vertrouwen hebben. En heel snel dat we ze echt wel... dat we ze winnen, om het maar zo te zeggen.
1: Ja.
2: En ik denk... Ja, we vinden het concept zelf gewoon natuurlijk super gaaf. En dat proberen we ook zoveel mogelijk uit te stralen.
1: Ja, nou ja, dat blijkt wel, hè, want jullie hebben ontzettend veel groei doorgemaakt het afgelopen jaar. Dus,
2: ja, klopt. We zijn echt behoorlijk snel naar 65 plus leden gegaan.
1: Ja.
2: Ja, daarnaast verschillende projecten mogen aanpakken bij verschillende verenigingen, verschillende clubs. En kijk, mooi selfie.
1: Even naar de camera kijken. En Daan moet er ook nog bij. Ja. Lukt?
2: Yes.
1: Ja, leuk. En, de mensen denken ook, wat gebeurt hier nou weer? Maar we staan nu weer allemaal op de foto.
2: Ja, zeker. Maar ja, het is inderdaad, het slaat aan. En ook in de regio begint het de olievlek zich steeds meer te verspreiden. Ook naar andere verenigingen toe. We krijgen best wel vaak dat mensen een gesprek aanvragen of een belletje doen. Vanuit verschillende verenigingen. Dat de kinderen onze kant op komen. Ja, dat is wel... wat je uiteindelijk hoopt. En het is veel sneller gegaan dan dat we verwacht hadden.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, noem nog 1 keer de site. Zodat mensen even mee kunnen schrijven waar ze jullie op kunnen vinden. En hoe, daar staat volgens mij alle informatie op die ze nodig hebben om contact met jullie op te nemen.
2: Ja, dat is www.provoetballimburg.nl. En provoetbal, voetbal op zijn Engels. Dus FOOTBAL. En dan een middenstreepje Limburg.
1: Nou, als ze het nou niet weten, dan weet ik het ook niet meer.
2: Nee, goed. Nee, dan moeten ze het volgende keer nog een keertje opschrijven.
1: Ja, want jullie zijn binnenkort hopelijk weer hier. Hè? Zeker als het WK is afgesloten.
2: Ja.
1: Om dan nog even een korte nabespreking te doen. En misschien ook de winnaars eventjes te benoemen.
2: Ja.
1: Hè, van de Scorrito. En dan hebben we weer een mooie uitzending, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En Daan, je mag ook weer meekomen, hoor. Dus zeker van harte welkom. Ja, jongens, ik wil je weer van harte bedanken dat jullie weer hier waren. Ik denk dat...
0: Ja, dat je ook.
1: Ja. Dus we spreken weer wat af binnenkort om langs te komen. Misschien nog of voor of na jullie tweede kamp Ja, en dan kunnen jullie daar nog over vertellen.
0: Misschien eigenlijk een goed idee om een paar kinderen mee te nemen van een tweede kamp of zo. Die
1: ja,
0: dat mee hebben gemaakt.
1: Dat is misschien ook nog wel leuk. Ja.
3: Dat is ook een interessant idee.
0: Kunnen ze hun ervaring vertellen natuurlijk, wat er allemaal gedaan is.
1: Ja, ja, dat lijkt me een heel goed idee.
0: Ja. Ja.
3: Dat gaan we regelen.
0: Ja, dat is goed.
1: Toppie. Nou,
0: jongens, dankjewel.
3: Jullie ook bedankt.
0: Het is leuk dat jullie hier waren. Ik wens jullie heel veel plezier op het trasje.
3: Komt goed.
0: Hou het rustig, hè.
1: Ja. Denk aan ons.
3: Altijd. Zal mijn best doen.
0: Oké, okay, ja. Dankjewel allemaal. Met het gevoel van de zomer, een hele zomer lang. RTV Parkstad.
4: Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad. Dit is RTV Parkstad.
5: Parkstad.

0: Romantiek op je radio, ja. This is the time, Michael Bolton en Wayoma. Op deze zondagavond hier bij RTV Parkstad. Straks na het tijdstip van 10:00, Theo Sommersen met de Rockin' Ballads. Maar we zijn er nog, even kijken, nog 20 minuten. En we hebben nog wat sportnieuwtjes voor je. En mocht jij een keer in de studio willen komen, ben ik helemaal vergeten vandaag trouwens. We hebben nog plek over, dus mocht je een keer gast willen zijn. Jij weet er alles van, hè?
1: Nou ja, alles. ik weet hoe je kunt aanmelden. Ja, dus je kunt een mailtje sturen naar of roy@rtvparkstad.nl of naar henk@rtvparkstad.nl.
0: Ja, ik krijg altijd antwoord terug en dan gaan we jou uitnodigen. Dan gaan we een datum prikken. En wie weet zit jij in de studio om te vertellen over jouw vereniging natuurlijk. Je kunt natuurlijk ook WhatsAppen. Dan even naar de website gaan. Onderaan rechts er staat een icon. En dan kun je aanklikken en dan kun je meepraten met onze gasten.
1: Ja, die zijn nu net vertrokken.
0: Die
1: zijn aan het terrasje toe.
0: Die zijn inderdaad op het terrasje zo meteen, ja.
1: Okay. Ja, en mocht ook komen trouwens. Ze zijn ook uitgenodigd.
0: Oké, leuk.
1: Ja, nou, goed.
0: Is het in ieder geval het ideale weer voor het terrasje op dit moment. Dus we hebben momenteel nog 27,9 graden, jongens. Ongelooflijk. Over de hitte gesproken. Er zijn een aantal evenementen die hebben een weekend plaatsgevonden. Onder andere ook de schutterij Sint-Sebastiaan. In Ubbersberg. Ja, want die zijn weer kampioen met het OLS.
1: Ja, ja, gefeliciteerd.
0: Dus, ja, dat hele dorp staat volgens mij op de kop daar.
1: Ja, dat geloof
0: die
1: ik.
0: Die zijn
1: ja,
0: allemaal aan vieren daar. Het is niet de eerste keer dat ze gewonnen hebben, maar ja. Ze hebben in ieder geval een mooie prestatie gehaald. En ook namens ons willen we jullie feliciteren met jullie behaalde
1: resultaat.
0: Ja. Resultaat. Ja. Dat was ook een zoekje. Ja. Dankjewel. Goed, ook wielrennen. Ja, daar is het ook een beetje ingekort, hè.
1: Ja, de temperaturen toch wel weer dusdanig hoog dat ze ritten moeten aanpassen.
0: Ja.
1: En vandaag was de rit, geloof 30 kilometer ingekort.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het was wel een Nederlands succesje vandaag. Hè? Want Mathieu van der Poel, die heeft hem gepakt. En dat was, ik heb niet de hele race gezien. Ik heb eigenlijk voornamelijk de finale gezien, maar... Ja, hij was als van ouds was hij bezig.
0: Ja, mooi. Ja. Mooie prestatie ook, hè?
1: Ja, en de sprint eigenlijk vanaf kop aangezet en doorgetrokken en gewonnen.
0: Dus, doe het maar eens met deze temperatuur.
1: Ja, want daar denk ik inderdaad, het is gewoon ongezond om met dat soort temperaturen te gaan sporten. Maar topsporten is dan nog eens extra gevaarlijk.
0: Ja, en ik heb me laten vertellen dat komende week begint de Nijmeegse Vierdaagse weer. Ja. En die temperaturen die gaan ook weer omhoog. Dus ik ben eens benieuwd wat daar gaat gebeuren natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik hoop dat ze gewoon genoeg waterpunten weer maken. En misschien een paar van die douches neerzetten van die vernevelaars of zo.
0: Ja, ja.
1: Want dat is ook wel even lekker. Als je
0: ik heb zelf ooit één keer gelopen, maar nooit meer. Nooit meer, echt niet. Dat is loodzwaar, joh. Dat ziet er makkelijk uit, maar doe het maar eens een keer.
1: Ja, ik heb eens een keer met een aantal jongens getraind. Van de club was dat toen. Die gingen, eigenlijk gingen ze voor de Kennedy Master, maar die deden ook de Vierdaagse. En ik ging een keer meelopen van zei, ja Roy, kom meelopen. Nou, die jongens liepen zo snel. Ik had op een gegeven moment, na de eerste 40 kilometer, had ik dus zo'n danige pijn aan mijn knie dat ik niet meer verder kon lopen.
0: Ik kan me voorstellen,
1: Ja, voor mij was het de eerste keer dat ik die afstand niet meer zei. Ja, al
0: toch,
1: een paar
0: toch een prestatie
1: getraind.
0: Bij jou natuurlijk, hè? Die
1: voor
0: keer.
1: Mij was het wel een prestatie,
0: Oké. Dus trouwens heel veel te doen dit weekend, of de afgelopen weekend, zeg maar. Mm. Het is bijna afgelopen het weekend. We hebben de WMC in Kerkrade. Dat is ook, even kijken, 2 dagen geleden is er in die intocht geweest in Kerkrade, in het centrum. We hebben de schutterij hebben gehad. Hoe zit het met Max eigenlijk?
1: Even kijken. Ja, die was weer uitgevallen, geloof ik. Hè?
0: Okay.
1: De laatste race op Silverstone.
0: Ja.
1: En was eigenlijk lag hij op een podiumplaats. Ik geloof derde positie zat hij. En is hier de bocht uitgevlogen.
0: Okay.
1: En waarschijnlijk toch weer iets technisch aan de hand met instabiliteit aan de achterkant, geloof ik. Waardoor hij dus de controle verloor. En helaas... De
0: laatste tijd veel pech, volgens mij.
1: Ja, er zijn er meerdere. Ook bij Mercedes loopt het ook niet altijd even lekker. Want
0: in principe
1: had Kimi Antonelli... had ook een goede race. Maar daar ging het dus ook weer mis.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft is het nog geen gelopen race eigenlijk.
0: Okay.
1: En dat eigenlijk, jammer voor hem dan. Maar eigenlijk houdt het er wel dit seizoen wat spannender. Want als je zo'n seizoen hebt als wat Max toen heeft gehad, waar hij de een naar de ander wint, dan is het eigenlijk voor het publiek helemaal niet meer interessant.
0: Nee,
1: en nu door helaas wel wat technische mankementen uitvallen, maakt het wel wat spannend. Want bijvoorbeeld Hamilton heeft nu weer ook een shot naar de titel. Hè, en daardoor.
0: Okay, ja.
1: En ja, misschien gebeurt er na de zomerstop wel weer iets waardoor misschien Max nog terug kan komen.
0: Absoluut,
1: ja,
0: dus ben eens benieuwd.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dat niet alleen, we gaan weer even terug naar het WK, wat voetballen. Want even kijken, de 14 juli en 15 juli, er worden nog twee laatste wedstrijden gespeeld. Hè?
1: Ja, de halve finales. Hè?
0: Ja, Frankrijk-Spanje op 14 juli en die wedstrijd is om 21 uur, zie ik.
1: Ja.
0: En op 15 juli Engeland-Argentinië en die wedstrijd is ook om 21 uur. En dan de finale is op 19 juli ook om 9 uur of 21 uur. Ja,
1: ja dat
0: uur,
1: zijn hè? Nog schappelijke tijden. Hè?
0: Ja, mooie tijden om te kijken. Wie denk jij dat dat van die vier wordt?
1: Ja, ik had al gezegd Frankrijk. Hè? Ja.
0: Iedereen tipt op Frankrijk, hè?
1: Nee, want die hadden... Ja, maar goed, volgens mij was daar de meerderheid Spanje. Hè?
0: Okay,
1: dus, het gaat tussen, ja, het is jammer dat dat natuurlijk de halve finale is, maar dat had de ideale finale partij geweest.
0: Absoluut, ja. We laten ons verrassen wat er gaat gebeuren. Goed kijken deze week op de tv, jongens, want het wordt nog spannend tijdens de WK.
1: Ja,
0: wij gaan even muziek draaien, komen zo even bij je terug, kijken of we nog kleine nieuwtjes voor je hebben en dan gaan we langzaam weer afsluiten, hè?
1: Ja, okay. Dan mogen we de warme studio uit.
0: Absoluut.
1: Wat is die
2: dit is Parkstad.
3: RTV Parkstad.

0: Ja, normaal doe ik dit nooit natuurlijk, maar we moeten toch even wat kwijt hier in de studio. Het is druk van je welste, tenminste wat de sport betreft. We gaan het even heel even hebben over de Truck Aid Meeting. Die is aanstaande weekend.
1: Ja.
0: Op Megaland in Landgraaf natuurlijk. 18 en 19 juli. En ik heb goed nieuws voor de Nederlanders. Die houden van gratis, dus gratis entree. Live artiesten, truckpool, licht en fireworks. Strongman contest. Ja, de jongens waren vorige week in de studio, hè?
1: Ja.
0: Drank, eten, kidsvermaak, braderie en de beste truckverkiezing. Ja. En de familie Veldman uit Voerendaal, die zijn ook een aantal keren hier in de studio geweest. Die zijn daar ook 2 dagen aanwezig. Dus die kun je ook lekker gaan bezichtigen. De prachtige Citroën's wat daar staan, tentoongesteld. Dus dat allemaal komend weekend, 18 en 19 juli. En er is nog een optreden van Weers in Spitsen. Guus Niesing en nog heel veel meer natuurlijk. Ja, vermaak is er genoeg. En wij gaan er ook heen natuurlijk, hè?
1: Ja, we gaan zeker langs, ja.
0: Ja. Jij gaat een interview doen met de sterkste man.
1: Ja,
0: ja, ik durf er niet meer.
1: Ja, maar durf je niet?
0: Nee, ik was de kleinste van die groep, dus ik doe het niet meer. Nee.
1: Ja, het is een hele leuke foto geworden in ieder geval.
0: Ja, dat word je vroeger, ja, ik weet het.
1: Ja, maar ja, kijken wie ik allemaal kan spreken nog. Het is misschien wel leuk om korte interviewtjes te doen.
0: Ja, dan ga ik naar familie Veldman, dan ga ik daar de interviews doen. En misschien nog wat kleine interviews rondom het hele gebeuren daar. Dus aanstaande weekend heb je niks te doen. 2 dagen lang op Megaland in Landgraaf. Ik zie dat wij nog 4 minuten hebben, dus ik ga langzaam van jou afscheid nemen.
1: Mm-hmm.
0: Vonden we leuk dat jij weer in de studio was. Ja.
1: Ja, ja.
0: Jij gaat op vakantie wanneer?
1: Eigenlijk deze week nog niet. Want mijn dochter die is lekker met de scouting aan het hiken.
0: Okay.
1: Dus als ze terugkomt, dan gaan we waarschijnlijk weer hiken. Maar dan gaan we waarschijnlijk, het is nog niet helemaal zeker, maar gaan we een kastelentocht houden.
0: Okay, dat is
1: dus
0: ook
1: dan
0: leuk.
1: Gaan we van een hotelletje en dan gaan we daar het kasteel in de buurt bekijken. En dan volgende hotelletje en dan gaan we daar weer de kasteel in.
0: Creepy.
1: Ja, of oude dorpjes of zo. Ja,
0: leuk,
1: ja. Ja, mijn kinderen houden gelukkig van dat soort cultuur. Dus,
0: jij ook?
1: Ik ook, ja, okay. Zeker te weten.
0: Nou, gelukkig.
1: Ja.
0: Geluk.
1: Ja, maar het belangrijkste is in ieder geval dat je, ja, een beetje gaat genieten daarvan. En het weer zal wel meespelen, want het zal lekker weer worden. Dus,
0: Oké, okay, jongens, wij gaan er vandoor. Ik heb nog 2,5 minuten net tijd genoeg voor 1 nummer. Wat mij betreft, ik spreek jullie samen met Roy komende week weer. Hebben we weer wat leuke items voor je. Maak er nog een leuk weekend van. Geniet van het mooie weer. Veel drinken en weinig bewegen. Dat is het motto, zeg maar. En dan komt dat allemaal goed. En wat je doet, doe het alsjeblieft heel voorzichtig. Wij spreken elkaar komende week weer. Bye bye.
1: Doei.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken, als officieel Jura-partner.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Wow!
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
5: En papa durft er niet in, haha!
6: De Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis.

0: altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast een Wimbledon-titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Balance.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had allang de Chardonnay-Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: broodje kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Mondo Verde.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Kom binnen.
6: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden.